0: Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv. When the going gets tough.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen.

0: De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: museuminfo.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: Regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, tot 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpende Waard en gezellige muziek.
5: Goedemorgen.
4: Wakker Worden met Juri en Arjan.
6: Een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen hier vanuit de studio van RTV Krimpende Waard. Goedemorgen, Juri.
7: Goedemorgen, Arjan.
6: We zijn er weer voor een nieuwe editie van Wakker Worden. Dat belooft veel nieuws en lekkere muziek natuurlijk.
7: Ja, gewoon lekker goed augustus beginnen. En hopelijk zet dat de toon voor de rest van de maand.
6: Ja.
7: Dus hebben we de eerste plaat voor de maand al klaar?
6: Ja, die hebben we zeker klaar. Dat is Phil Collins met Su Studio.

0: Ja, inderdaad, de eerste plaat in augustus tijdens onze live programma's dan wel te verstaan. En ook de eerste van dit programma uiteraard, Phil Collins, Sue Studio.
1: Geen flauw idee waar hij het over heeft.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Nou, dat zoeken we nog wel eens uit. Hij zat niet over bloemen, denk ik, maar daar gaan wij het wel over hebben.
1: Ja, bloemrijke taal maar even gebruiken. In de Schoonhouseweg in Stolwijk heb je de bloempluktuin bij familie De Pater Kool. Een van de vele manieren waarop agrarische grond wordt ingezet. Hè. Een heleboel van de agrariërs houden er gewoon vee op of verbouwen gewassen. Maar deze locatie wordt hier voor een bloempluktuin gebruikt. En kunnen de mensen daar van de biodiverse bloemen genieten. En dan tegen betaling ook voor eventueel foto's. Of gewoon thuis wat neer te kunnen zetten, de bloemen plukken. Er is komende periode een korting van 50% op alle activiteiten en diensten die daar verleend worden. Dus voor een boeket van 10 tot 20 stelen is er nou de mogelijkheid om wat goedkoper te halen dan op andere momenten. De bloempluktuin is op dit moment geopend van woensdag. Woensdag, donderdag en zaterdag. En traditioneel bosje bloemen staat steeds vaker ter discussie vanwege het gebruik van giftige bestrijdingsmiddel. En daarom is er nu de mogelijkheid om dicht bij het huis zelf een prachtige bos bloemen te plukken, waar dan geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Op die manier probeert Marianne de Pater Kool, de uitbater, in te spelen op de vraag van de markt. Dus willen we het nog een keer bosje bloemen geven of zeg het eens met de bloemen doen, dan wellicht een bezoek aan de Schoonhouseweg 20 in Stolwijk of anders de lokale bloemist.
0: Inderdaad. Iets heel anders. Nou ja, misschien staan er ook wel bloemen, maar je kan ze weer zien vandaag en ook morgen nog, denk ik. De vrijwillige dijkwachten van het Hoogheemraadschap, want die gaan opnieuw de dijken en de kades in Schieland en Krimpenerwaard controleren. Eerder deze maand werden de dijken en kades ook al gecontroleerd, maar vanwege de aanhoudende droogte is nieuwe controle nodig. De inspecties die vinden plaats vanaf afgelopen donderdag tot en met morgen. De dijkwachten die controleren de groene kades op mogelijke schades, scheuren, verzakkingen en lekkages. En ze zijn daarvoor getraind om dergelijke schades te herkennen en de ernst ervan in te schatten. De bevindingen worden vastgelegd in een speciale app en bij schades die niet kunnen wachten nemen de dijkwachten direct contact op met het Hoogheemraadschap. En gaat vervolgens de situatie beoordeeld worden of eventueel de schade direct hersteld moet gaan worden. Minder urgente schades die worden geïnventariseerd en gemonitord. Volgens het Hoogheemraadschap zorgen de inspecties ervoor dat de toestand van de dijken en kades goed in beeld blijft, zonder dat er problemen of mogelijke wateroverlast die tijdig kan worden voorkomen. Dus dat is een goede zaak, die controle van de kades en dijken hier in de Krimpenerwaard, Juri.
1: Ja, blijven ze maar controleren.
0: Ja, nou ja, dat is nodig vanwege de aanhoudende droogte natuurlijk.
1: Ja, en, als het goed is bij de kijktraject nu in de noordkant van de Krimpenerwaard, hebben ze het in ieder geval heel erg goed in de gaten, want die wordt nog steeds natuurlijk versterkt en verbeterd.
0: Ja, en zeker als je daar aan het werk bent, dan is het natuurlijk nodig om de situatie goed in de gaten te houden. Hadden we natuurlijk heel toepasselijk of Flowers of de Dijk kunnen draaien, maar ik heb heel wat anders klaarstaan.
1: En dat is ook leuk.
0: Ja, zeker. Emma Heesters, zoals gisteren nog op tv bij Sieke Duets, heb je het gezien?
1: Nee.
0: Nee, ja, ik.
1: En met wie had ze een geheim duet of is dat nog steeds?
0: Nee, dat weet ik dus niet. Ik heb een klein stukje gezien, maar haar gedeelte niet. Dus ik weet ook niet of ze haar secret singer geraden heeft. Maar misschien als u dat thuis weet, dan kunt u gerust even inbellen.
1: Voor de volgende kunnen we raden dat het in ieder geval Emma Heesters is.
0: Hier is ze in ieder geval met Hartebreker.

0: Ja, dan breekt ze die van jou, Emma Heesters, met haar nieuwe single Hartebreker. Met Hemelvaart was natuurlijk de wielerronde in Lekkerkerk en er was er ook een feest, maar dat werd een beetje verstoord. En de gemeente die heeft inmiddels haar reflectie daarop gegeven, toch Juri?
1: Inderdaad, SGP had hier schriftelijke vragen over gesteld en de gemeente heeft daar gewoon netjes antwoord op gegeven en gereflecteerd op de ongeregeldheden van de afgelopen Hemelvaartsdag. En er zijn een aantal voorstellen ook voor volgend jaar uitgekomen, waaronder het mogelijke invoeren van toegangskaarten. Deze kunnen gratis zijn, waardoor de mensen nog steeds makkelijk van het feest kunnen genieten. Maar op die manier beperk je wel de instroom van het aantal bezoekers en ook maak je het makkelijker om mensen te weigeren van het terrein als ze geen toegangskaart hebben. Dit was namelijk een gedeelte van de oorzaak van de schermutselingen van de afgelopen hemelvaartsfeesten in Lekkerkerk. Toen het terrein vol raakte, werden nieuwe bezoekers geweigerd, maar een deel daarvan bleef bij de ingang staan. Tegelijkertijd werden op die plek bij de ingang ook bezoekers naar buiten gelaten die op het feestterrein voor problemen hadden gezorgd. En hierdoor ontstond er een soort trechter waarbij mensen ook met elkaar wat minder fijn omgingen als we hadden gehoopt. En met nieuwe maatregelen, waaronder dus mogelijk een invoeren van een gratis toegangsbewijs, maar ook een andere inrichting van in- en uitgangen. En de omgeving zou dan de onrust moeten worden weggenomen en de kans op problemen volgend jaar verminderd moeten zijn. Ook alcoholgebruik krijgt daarin meer aandacht. Politie en handhavers controleerden al op het event op drinken in de openbare ruimte. Maar alsnog wordt er strengere controle dan voor aangeraden. Onder andere de maatregel dat bezoekers die het terrein verlaten niet zomaar opnieuw terug naar binnen mogen. Dus er zijn verder nog afspraken gemaakt over snelle communicatie tussen organisatie, beveiliging, politie en gemeente. En met deze evaluatie en dan de hoop dat we volgend jaar iets beter nadenken bij de acties die we maken, hopen we geen herhaling te krijgen van de onrust die ontstaan is afgelopen hemelvaart.
0: Oké, dus de nodige maatregelen die moeten voorkomen dat er volgend jaar opnieuw ongeregeldheden ontstaan.
1: De gemeente heeft er in ieder geval nu over nagedacht. En wat er daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, dat hopen we dan rond Hemelvaart uit te vinden.
0: Ja, oké. Iets heel anders, ook een veelbesproken onderwerp, is natuurlijk de afsluiting van de Algrabrug.
1: Maar afgelopen week ging dat ook. Was er een botsing op de brug geweest en was er overal file.
0: Oh, oké. Dus daar stond de hele krimp naar weer vast.
1: In ieder geval voor een gedeelte.
0: Ja, ja. Maar er zit ook nog wel een positieve kant aan. Want afgelopen week, maar die week daarvoor kregen leerlingen uit de hele Krimpenerwaard van verschillende basisscholen een rondleiding bij het bouwproject. En ze hadden ook kleurplaten gemaakt. Ruim 250 kleurplaten van 15 basisscholen uit de hele Krimpenerwaard. Dus je kunt wel stellen dat er massaal werd meegedaan. De winnende kleurplaten die zijn op een groot bouwdoek voor iedereen te zien. En met de kleurwedstrijd vragen Rijkswaterstaat en de aannemer op een leuke manier aandacht voor de werkzaamheden aan de Algrabrug. Aan het voeteinde bijvoorbeeld van de eerste, daar hangt een kleurplaat van de eerste Deltawerken uit 1958. En natuurlijk hangt de winnende kleurplaat er ook tussen. Onderaan de brug staan de bouwhekken met daarop de winnende kleurplaten. En boven rijdt het autoverkeer natuurlijk nog gewoon over de brug. Maar over een paar weken gaat dat veranderen. Dan is de afsluiting van de Algrabrug vanaf 10 augustus. De doeken zijn niet direct langs de weg geplaatst, maar aan de stoepkant, zodat mensen die aan het rijden zijn niet worden afgeleid door de prachtige tekeningen. Aldus Rijkswaterstaat. En wanneer de bouwdoeken worden onthuld, werd er enthousiast gereageerd door de kinderen. De kleurplaten die dus langs de bouwplaats bij de Algrabrug hangen, die geven het een kleurrijk gezicht. En tijdens de werkzaamheden aan de Algrabrug blijven de kleurplaten hangen. En zo geven honderden kleurplaten de bouwplaats de komende weken letterlijk een kleurrijk gezicht. Dus dat is toch wel mooi, Juri.
1: Dan proberen we er in ieder geval nog wat leuks van te maken met elkaar. Het wordt wel, als het natuurlijk in de buurt wordt geplaatst, wordt het een stuk moeilijker voor iedereen om te zien, omdat je meer een deel van het verkeer niet meer over de brug gaat.
0: Nee, maar je kan nu fietsen en lopen, toch? Dan kan je ook over de, wat is het, IJssel?
1: Ja, de Hollandse IJssel. Ja, daar.
0: Dan kan je ook over de IJssel. Dus dan heb je misschien meer tijd om
1: naar de zijkant kijken.
0: Naar de kleurplaten te kijken.
1: Daar worden we er vrolijk van.
0: Ja. We hebben er ook een mooie promo over trouwens. Als die komt.
2: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: Nou, daar waren ze dan toch, de flowers van Miley Cyrus.
1: Dan gaan we van een bloemrijk krimpenaard naar een kleurrijke krimpenaard. Want de expositie met de titel Kleurrijk krimpenaard is de hele maand augustus te zien in de bibliotheek van Bergambacht. In beeld en tekst komen thema's aan bod zoals familie, moederschap, grootmoeders, migratie, roots, verlies en veerkracht. En volgens de organisatie laat de expositie zien hoe ontmoeting en herkenning ontstaat door het delen van persoonlijke ervaring en dan ook kleurrijke portretten en mensen met kleurrijke achtergrond die met elkaar in verbinding komen en op die manier ook de bezoeker mogelijk aan het denken kunnen zetten. En dat is dus de hele maand augustus te zien hier in de bibliotheek van Bergambacht en mogelijk daarna ook nog op andere locaties, omdat er wordt gezegd het is een reizende expositie, dus deze maand nog geen Bergambacht en volgende maand wellicht ergens anders.
0: Ja, over deze maand gesproken. Deze maand zijn natuurlijk ook de braderieën in Stolwijk en in Bergambacht. En ook daar hebben we een leuke promo van.
2: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Wham en Wake Me Up Before You Go Go. En daarmee is het alweer 8:30. Dat hebben we weer goed getimed, Joeri.
1: Ja, ik zat nou te denken, is Wham ook niet jaren 80 muziek? Of haal ik dan weer mijn cijfers door?
0: Nee, dat is ook jaren 80. 1986, als ik het goed heb, uit mijn hoofd.
1: Hebben we in ieder geval één hint voor de 80s classic. Het is niet Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: Nee.
1: Maar welk is het dan wel?
0: En het is ook niet 1986, maar wel één jaar later, 1987. Het is UB40 vandaag. En dan kunt er natuurlijk nog heel veel zijn. Want die band grossierde met hits in de jaren 80. Maar het is De Rat in de Keuken. Oftewel Rat in My Kitchen uit 1987. Hij stond 10 weken in de top 40 in Nederland. Waarvan de hoogste positie nummer 7. En dat hoger kwam die niet. Maar wel nummer 7 in de top 40 in Nederland. Rat in My Kitchen. Vandaag de 80s Classic. Hier bij RTV Krimpen en Waard.
1: 80s Classic.

0: We hopen niet dat u thuis een rat in de keuken heeft, maar wel op de radio.
1: Ja, ik hoop dat we er ook beter advies krijgen dan alleen we gaan er wat aan doen.
0: Ja, inderdaad. Maar op de radio kunnen we hem nog wel eens draaien. In ieder geval was het vandaag de 80's classic Rat in My Kitchen. Straks vanaf 9 uur het waard op de kaart. Wat zit er allemaal in, Juri?
1: Geen ratten, wel een heleboel andere dingen. Onder andere een bespreking van het botulisme in de Krimpenwaard. En we hebben wat aandacht voor de B&B aan de Benedenkerkse weg in Stolwijk. Die gaat namelijk stoppen. Hans de Jong uit Schoonhoven liep de Vierdaagse. En daar horen wij meer van. En we bespreken ook de vistrap die momenteel wordt gebouwd. Verder het Springenparkconcert, de Dam en Schaaktafel in Haastrecht, waar we wat aandacht aan geven. En ook de Bastille Schoonhoven, die afziet van de koop van de barak. De tentdagen Schoonhoven worden nog besproken. Het lange interview van vandaag is met Linda Carminita. De truckrun Lopekerwaard nog onder de aandacht. En Floor de Jong gaat ons vertellen over de stille acties van de boeren in de Krimpenerwaard. En afsluitend nog de bingo-middag in streekwinkel Krimpenerwaard, waar we ook nog aandacht voor hebben. Dat tussen 9 en 12, waar we uiteraard ook nog even vooruitblikken met het weer. En Lunch & Brunch Expo nog steeds op vakantie dan zeker?
0: Ja.
1: Dus vervangend programma bij de Lunch & Brunch Expo. Maar in ieder geval genoeg te bespreken in de waard op de kaart.
0: Ja, en het is goed dat je erbij zegt Hans de Jong uit Schoonhoven. Want anders zouden mensen soms denken dat dat collega Hans de Jong is.
1: Ja, maar er zijn heel veel de jongen natuurlijk. Ook in de Krimpenerwaard. En er zullen er waarschijnlijk ook nog een heleboel vanuit de oude generatie zijn die Hans heten.
0: Ja, nee, maar dat de mensen niet denken dat het onze eigen Hans de Jong is. Want nou ja, die zie ik die vandaag nog niet zo gauw lopen.
1: Ja, maar misschien is het daarom leuk als die het gaat proberen.
0: Nou, vanavond is hij wel op de radio. Dat wel trouwens, vanaf 8 uur natuurlijk weer.
1: Alles beginnen met de avondvierdaagse.
0: Ja. Hebben we gelijk daar even reclame voor gemaakt. En komende week natuurlijk ook weer een nieuw televisieprogramma. Vanaf woensdag 5 augustus. Ja, we zeiden het natuurlijk net al. Onder andere in dat nieuwe tv-programma, na jaren van voorbereiding, is het hospice Krimpenerwaard officieel geopend. We waren erbij, namen een kijkje bij de opening van het hospice en kregen een rondleiding. Dus die beelden kunt u komende week bekijken, de opening van het hospice Krimpenerwaard. En dit jaar was de 3e editie van Pazar Moluku in Krimpen, met een markt met diverse kraampjes, etentjes en barretjes, live optredens en culturele activiteiten onder de titel Pazar Moluku Krimpen. En ook daar hebben we mooie beelden van. En verder, de Krimpenerwaard is voor sommigen een ideale vakantiebestemming. Terwijl wij misschien juist op vakantie gaan, komen mensen hier ook vakantie vieren. Mensen van verder weg, maar ook van misschien een of een paar dorpen verderop, die hier in de Krimpenerwaard komen. En in de serie Tom gaat op pad neemt hij een kijkje bij de diverse campings in de Krimpenerwaard. Dat allemaal aangevuld met muziek, Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30.

0: Ze hadden niet gedacht dat ze zo'n grote wereldhit zouden maken, denken de mannen van Another en Talk To You.
1: Nou, misschien is het tijd voor Another dan.
0: Ja, inderdaad. Dan doen we straks weer een ander plaatje. Vind je ook niet, Roel?
2: Ja, inderdaad.
1: Of een andere van een andere.
0: Ja.
1: Gewoon de bed nog een keer.
0: Ja. We gaan het hebben over het bekervoetbal. Want we kijken natuurlijk alweer een beetje uit naar het nieuwe seizoen. En dat begint met de bekercompetitie.
1: Ja, de eerste wedstrijden zullen op 29 augustus worden gespeeld. En daarna op 5 september en 12 september. En zowel Spierit, Schoonhoven, Perkouw, Begambacht, Dilettant, Haastrecht, Lekkerkerk, Geldrak en Stolwijk gaan dan weer alles geven om dan zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk te komen. En voor sommige clubs gaat het wel strijden worden. Want niet alle clubs uit de Krimpenerwaard kunnen winnen. Zowel Stolwijk als Lekkerkerk, die hebben een moeilijk programma waarin ze elkaar treffen. En ook Goudenrak moet tegen Dilettant. Dus er zijn twee Krimpenerwaardse derbies in het bekertoernooi voor de districtbeker. En ook voor de andere clubs drie wedstrijden waarbij toch ook weer alle inzet gegeven moet worden. Maar wellicht voor de voetbalaficionado's de leuke bijkomst dat Stolwijk tegen Lekkerkerk gaat. En Goudenrak tegen Dilettant. Stolwijk Lekkerkerk op 5 september. En Goudenrak Dilettant op 12 september. En dat de beste mogen winnen.
0: Ja, maar wel twee leuke derbies inderdaad in de bekercompetitie aan het begin van het nieuwe seizoen. En dat is toch leuk, twee van die Krimpenerwaardse derbies in de beker. Wat er vandaag ook begint is de Tour de France FAM. Ferrand Prévost, de Fransen in Nederlandse dienst, zullen we maar zeggen. Die gaat natuurlijk om haar titel te prolongeren. Zij won vorig jaar de Tour de France FAM. En ze heeft haar zinnen gezet op de titelprolongatie. Mooi woord voor Scrabble trouwens.
1: Ik denk niet dat je überhaupt zo lang woord kan leggen.
0: Geen idee. Er zijn natuurlijk nog meer kapers op de kust. Of onder de kust, hoe zeggen dat eigenlijk? Maar in ieder geval onze Nederlandse Demi Vollering, die zou ook graag dit jaar de Tour de France FAM winnen. Het begint in Lausanne in Zwitserland en er zijn 9 etappes, waaronder natuurlijk ook een aantal bergetappes. Etappes voor de aanvalsters. En natuurlijk is er ook een tijdrit. Even niet hoe gauw, hoe lang die is, maar in ieder geval
1: 20 kilometer van Chambartin naar Dijon.
0: Dat zou best dat kunnen. hoeveel kilometer zei je?
1: 21.
0: Oké.
1: Okay. Van de 9 wedstrijden is dat de kortste. Dus ik denk misschien dat dat de tijdrit is.
0: Ja, dat denk ik ook. Vanaf vandaag dus de Tour de France FAM. Bicycle, bicycle.

0: Queen and the Bicycle Race. We hadden natuurlijk net eerder al over de dijkcontroles door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Maat. En hebben we de band ook maar even opgezocht. De Dijk met We Beginnen Pas. Want mensen denken van die zijn al 3 kwartier bezig. Maar wij denken We Beginnen Pas. Want er volgen natuurlijk vandaag nog veel meer
1: we
0: programma's hier.
1: Wat in dit programma.

lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Miles Smith en Now Horan met Drive Safe. Daarmee komen we alweer aan het einde van het programma, Jori.
1: Ja, dus hopelijk dat de mensen het advies goed meenemen. Rij veilig.
0: Ja, inderdaad.
1: Die vandaag nog mensen de hoort op gaan. We hebben nog een hele vakantiemaand en wellicht dat ze ook nog naar het buitenland ontsnappen. Jij gaat ook binnenkort een keer weg.
0: Ja, inderdaad. En Roel gaat mij vervangen. Dus volgende week Roel en Jori. Allebei met een oe, dus dat wordt oe.
1: Gaan we ook een uil uitnodigen. En zetten we die in de olmen.
0: Ja. Volgende week dus vanaf 8:00. Een nieuwe editie van Wakker Worden met Roel en Jori. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend en graag tot een volgende keer.
1: Dat was de volgende keer. Doeg!
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. En afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commercieel

0: Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
2: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
4: Heb ik het goed schrijfgelopen van Kees?
5: Ik denk het wel, hè. En de techniek van Roel Nijond.
4: Ja, goedemorgen.
5: Ja, het is weer even geleden dat we elkaar gezien hebben.
4: Ja.
5: Maar weer fijn om samen te zitten. En we hebben weer een overvol programma. En dan verdienen die mensen die het samenstellen toch een compliment. Want het is komkommertijd en dan toch een vol programma.
4: Ja, Gert, die doet dat... Gert, u doet het altijd weer goed.
5: Ja, en ik denk in dit geval in samenwerking met Arjan.
4: Ja.
5: Deze keer. Want Gert is op vakantie en Arjan gaat ervan genieten. En volgende week ben ik het slachtoffer om het samen te stellen.
4: Maar dat, voor een deel. Dat gaat jou ook lukken.
5: Gaan we in ieder geval proberen.
4: Ja, dat wordt
5: maar,
4: ook gezellig.
5: Even, wat gaan we doen in dit eerste uur? We gaan zo meteen Marinus van der Weijden bellen. Dat is een gezelschapsdierenarts in Rusten. Maar het gaat over botulisme, dus ja, zo dadelijk meer. Dan hebben we ook Sylvia Oudenes en Willars Vonk uit Stolwijk aan de lijn. En dat gaat over een B&B, oftewel een B&B. En het weekend weerbericht met Mees Weststraten. We praten ook nog met Marcus Brand van Eethuis De Waag. Of de perikelen rond de pergola al opgelost zijn. En dan hebben we ook Hans de Jong nog uit Schoonhoven aan de lijn. Want die heeft de vierdaagse al gelopen weer. En die man is al iets op leeftijd. Dus we zijn benieuwd wat zijn ervaringen zijn.
4: Dat is niet onze collega, hè?
5: Nee, die is nog niet op leeftijd. En ik denk ook niet dat hij de vierdaagse loopt. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar nu eerst muziek.

0: Ja, zoals eerder al aangekondigd gaan we naar onze eerste gast. En dat is Marinus van der Weijden. En hij was gezelschapsdierenarts. En goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Maar ja. Dierenarts blijf je eigenlijk voor je leven.
0: Ja. Maar dierenarts begrijp ik. Maar wat is dan een gezelschapsdierenarts?
1: Ja, dat is iemand die zich bezighoudt met gezelschapsdieren en hun gezondheid. En dat zijn over het algemeen honden, katten, cavia's, konijnen en vogels en vissen en andere dieren die binnen worden gehouden en geen nutsdieren zijn, zoals we dat noemen. Zoals koeien, paarden en dieren die als gezelschap worden gehouden en als hobby worden gehouden. Ja.
0: Oh, Oké, nou snap ik hem. Dan gaan we naar botulisme. En botulisme is eigenlijk, dan denk ik altijd aan warm weer en stilstaand water.
1: Ja, dat is heel goed. Dat is ook het risicoverhaal natuurlijk. Hè? Want de bacterie die het botulisme eigenlijk veroorzaakt, Clostridium botulicum, die groeit heel goed bij warm weer. En zeker in kadavers, dus dode dieren. En daar kan die zich gewoon heel goed van vermenigvuldigen. En daarom als zo'n kadaver dan ontstaat, en dat gifstofje wat door de bacterie wordt veroorzaakt weer wordt opgenomen door andere dieren, dan kunnen de problemen ontstaan.
0: Ja.
1: Dus de grote slachtoffers, dat zijn de watervogels en vogels sowieso en andere dieren die dode dieren opeten. Waar zich dan maden in bevinden, waar de bacteriën in zitten. En die maden die zitten dan vol met gifstoffen. Het botulinum gifstof, wat ook wel gebruikt wordt bij mensen die met botox behandeld worden. Dat is eigenlijk hetzelfde gifstofje. Die dieren die raken dan verlamd, want dat is het verhaal. De zenuwen doen het op een gegeven moment niet meer. Dieren kunnen niet meer eten, kunnen niet meer ademhalen en die gaan op een gegeven moment dood. En dan komt er weer een kringloopje van dode dieren, maden, vliegenmaden. Enzovoort. Gaat maar door.
0: Ja, en dan denk ik aan, dat zal ook een gevaar betekenen voor de mensen, maar ook dat de kadavers opgeruimd moeten worden.
1: Ja, gevaar voor de mensen is zo dat, ik zou gewoon met de blote handen afblijven van zo'n kadaver. Kadaver alleen met handschoenen aanpakken en dan gelijk in een plastic zak stoppen. Maar dat kun je ook beter overlaten aan de mensen die dat vaker doen. En dat kun je dus melden bij bijvoorbeeld de dierenambulance of bij het hoogheemraadschap hier in de buurt. En die weten dan de routes om dat dode dier af te voeren en te laten vernietigen. En dat is punt 1. En voor mensen is het gevaar niet zo heel erg groot. Dat klopt. Je moet alleen uitkijken als je ergens bent waar zo'n dood dier indrijft. Ja, dan kan je beter maar gelijk even verwijderen en even netjes afdouchen.
0: Ja. En als botulisme, dat eindigt ook weer een keer. Maar dan hebben we dus kouder weer nodig waarschijnlijk. Dan
1: hebben we kouder weer
0: nodig. Dan lost het vanzelf op.
1: Dan lost het voor een groot gedeelte vanzelf op, ja. Dan is de de kringloop wordt onderbroken door het koude weer, waardoor de bacterie eigenlijk veel minder gaat woeken en de toxines minder gevormd worden. Ja, het is allemaal heel goed na te lezen op de website van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat gaat voornamelijk over de gevaren voor de mens. Die zijn niet zo groot, maar goed, altijd voorzichtig zijn. En het MCD, het Medisch Centrum voor Dieren, die hebben ook een hele mooie website. Daar staan behoorlijk wat informatie op wat je bij problemen bij dieren moet doen. Als je hond bijvoorbeeld een dood dier heeft opgegeten, dan is het wel heel verstandig om heel snel contact op te nemen met een dierenarts. Want die moet natuurlijk die toxines, die gifstoffen ook niet binnenkrijgen. Dus dan moet die eerst laten braken. Dat kunnen we met een injectie doen. En goed verzorgen als er problemen ontstaan. Bij mensen is er een antigif beschikbaar. Dat is in de diergeneeskunde niet beschikbaar. Dus dan moet je een dier gewoon verder netjes ondersteunen en hopen dat hij weer herstelt.
0: Ja. Als we naar de weersverwachting kijken, dan hebben we nog wel even mee te maken, denk ik.
1: Ja, ja, we hebben al een heel groot probleem natuurlijk op dat punt. Met het weer en de droogte enzovoort. Ja, dus het blijft. Mensen moeten op hun kievieren blijven. Hè? Die moeten blijven opletten. En meld die dode dieren maar als je ze ziet drijven of ziet liggen. Ja. Die moeten afgevoerd worden. Ja.
0: Oké, okay. Nou ja, dat is in ieder geval een goede waarschuwing. En ik denk dat we daarmee het botulisme even gehad hebben.
1: Nou, voor het grootste gedeelte wel, ja. Dus voorzichtig blijven. En lees vooral die boodschappen op de RIVM-website en de MCD, Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Die hebben daar, daar staat een heleboel informatie op. Ik kan het verhaal natuurlijk vertellen. Ja. Maar gewoon goed uitkijken dat als je een dood dier ziet liggen, een dode vogel over het algemeen, zorg ervoor dat jouw hond daar niet aankomt. Maar ja, niet alles is te voorkomen natuurlijk.
0: Ja. Ik heb nog even een andere vraag, daar weet u misschien ook een antwoord op. Teken, dat is een heikel onderwerp tegenwoordig, want daar kan de ziekte van Lyme door ontstaan. Ja. Is dat bij katten en honden ook het geval? Ja, kunnen die ook de ziekte van Lyme krijgen?
1: Ja, de honden die kunnen de ziekte van Lyme krijgen. Die verschijnselen die zijn ook heel vervelend. Maar het is natuurlijk voornamelijk belangrijk dat die ziekte van Lyme vaak wordt overgebracht weer naar mensen toe. En dat zijn hele vervelende chronische aandoeningen op het algemeen. Dus dat is wel belangrijk om dieren tekenvrij te houden. Maar dat is bijna ook vechten tegen de bierkaai, om het maar even zo te zeggen. Zeker met het warme weer, want die teken die vermenigvuldigen zich ook heel erg snel. En die kunnen zich natuurlijk heel makkelijk vestigen op een loslopende hond of kat. En dat is wel belangrijk om die dieren tekenvrij te houden. En er zijn tegenwoordig hele goede middelen voor die ook heel veilig zijn. En zorgen dat die ziekte van Lyme zich zo min mogelijk kan verspreiden.
0: Ja. Oké, dank u wel voor uw bijdrage.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een prettig weekend.
1: Ja, van hetzelfde. En ik wens alle luisteraars een heel mooi weekend. Een mooi weer. Maar ik hoop dat we 's nachts toch een beetje regen gaan krijgen. Want dat hebben we met z'n allen wel enorm nodig.
0: Ja, dus zo is het.
1: Ja.
0: Oké, dank u wel.
1: Dag hoor. Dag. Graag gedaan. Dag.

0: Ja, en vanuit Haastrecht naar Stolwijk is maar een kleine stap. We hebben Willar Vonk aan de lijn. En dat gaat over een B&B aan de Benedenkerkse weg al daar. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kees. Sylvia is ook bij me, dus we zitten samen.
0: Kijk aan.
1: Goedemorgen. Aan de lijn.
0: Ja, goedemorgen. En Sylvia, die begon ooit in de zorg en toen naar de B&B.
2: Klopt.
0: Ja. Dat weet ik ook nog uit goed ingewijde kringen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hey, Benedenkerkse weg en daar gaan jullie stoppen.
2: Dat klopt.
0: Laat ik eerst vragen, wat gaat daarmee gebeuren?
2: Nou, het huis is verkocht en de nieuwe eigenaren die gaan er eerst wonen en daarna gaan ze kijken of dat misschien de bed and breakfast weer gaan opstarten.
0: Ja. En jullie zeggen van, we zeggen Stolwijk vaarwel, we gaan emigreren. En als ik het goed weet, gaan jullie naar Oostenrijk. Wordt het te heet onder je voeten hier?
1: Nou, nee hoor. ik denk dat je een heel mooi liedje net hebt gedraaid van ABBA, I Have a Dream.
0: Ja.
1: Wij gaan in Oostenrijk ook weer een droom realiseren. Dus de bergen roepen. En we hebben er eigenlijk al jaren over.
0: Ja.
1: En we dachten, ja, we kunnen er wel jaren over blijven hebben, maar misschien moeten we gewoon tot actie overgaan.
0: En dat hebben jullie gedaan. Welk deel van Oostenrijk gaan jullie naartoe?
1: We gaan naar Lungau. Dat is in het Salzburger Land. Dat is zeg maar het laatste stuk een beetje waar de Alpen nog echt hoog zijn. Dus we zitten mooi tussen windsportgebieden. Tot 2900 meter hoogte zit een beetje om ons heen. En het dorp waar we heen gaan heet Unterenberg.
0: Oké. Okay. En dat wil zeggen, als ik het goed hoor, dat jullie niet alleen in de zomer druk kunnen zijn, maar ook in de winter.
1: Ja, dat hopen we wel. We gaan in ons huis daar twee appartementen verhuren voor toeristen. Dus we hopen daar veel toeristen te ontvangen en wie weet ook uit de Krimpende Waard. Ja. En die kunnen inderdaad in zomer en in de winter kunnen ze zich goed vermaken bij ons.
0: Nou denk ik altijd, als jullie daar gaan wonen en je hebt twee appartementen, dan, of ik denk altijd, dan vraag ik me af. Kun je daarvan leven of moet je er nog wat bij doen?
1: Nou, we gaan er zeker wat bij doen.
0: Ja.
1: Ik neem gewoon mijn werk mee, dus ik kan vanuit huis werken. En waar dat huis staat op de wereld maakt niet zo heel erg veel uit. En Sylvia gaat ook haar beauty salon daar weer opzetten.
2: Ja, en we hopen dat we bij de brandweer welkom zijn daar.
1: Ja, als vrijwilliger.
2: Ja.
0: Oké, jullie zijn er al wezen kijken waarschijnlijk en geweest ook.
2: Ja.
0: En kun je iets zeggen? Ja, je hebt al iets gezegd over de omgeving, maar is het een klein dorp? Is Salzburg vlakbij bijvoorbeeld? Dat is een flinke stad.
2: Salzburg is ruim een uur rijden bij ons vandaan.
0: Mm-hmm.
2: En het dorp zelf heeft 1250 inwoners. Dus dat is super klein. En er zit de regio, hoofdstad, die zit 4 kilometer bij ons vandaan. Dat is Tamsweg.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en daar heb je ook een klein ziekenhuis en winkels. En de Moer Raadweg, dus het fietspad van langs de Moer, de rivier de Moer, loopt bij ons door de achtertuin. En het fietspad daar langs, wat helemaal bij ons vandaan tot aan Kroatië loopt, ja, dat komt dus bij ons bij de voordeur langs. Dus dat is ook wel grappig.
0: Kijk aan. Dus terras openen, dat de mensen kunnen stoppen.
2: Nou, wie weet, ja.
0: Hey, en hoe ben je op het idee gekomen? Ja, een droom verwezenlijken, maar waarom Oostenrijk?
2: Ja, voelt een beetje als thuiskomen. We komen er al 15 jaar, denk ik, met vakantie. Zowel zomer als winter. En dan zijn we daar en denken, oh ja, dit voelt gewoon als thuis. En dan komen we hier en denken, oh ja, het wordt hier wel echt druk en... Mensen worden zo gehaast en we dachten het voelt daar als thuis. Dus waarom gaan we dan niet daarheen om ons thuis te creëren?
0: Ja, ja. Dus ja. Jullie zoeken een stukje extra rust op.
2: We zoeken een beetje rust en een beetje een paar jaar terug in de tijd, zeg maar. Waar mensen nog trots zijn dat ze bij de harmonie zitten, zeggen wij altijd.
0: Ja, ja. Hey, en wanneer kunnen we de website tegemoet zien? Want die gaan jullie ongetwijfeld creëren, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, zeker. We hebben al iets tijdelijks online staan, zodat mensen in ieder geval ons kunnen volgen alvast. En dat is housewildersherts.nl. In het Duits is dat huis het wilde hart.
0: Ja.
1: Dus housewildersherts. En daar hebben we een tijdelijke website en daar kan je ons huis al zien en iets lezen over de omgeving. Ja, en dat wordt uiteindelijk ook gewoon een volledige website waar je kunt boeken. Mm-hmm. Dus kunnen mensen ons volgen en ook op Facebook en op Instagram zijn we al te volgen onder House Wilders Hertz.
3: Okay. Ziet er heel mooi uit.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Dan zit iemand gelijk aan mee te kijken.
1: Ja. Kijk.
0: Hey, en wanneer gaan jullie vertrekken?
1: We gaan 30 september gaan wij Stolwijk verlaten en gaan wij naar Oostenrijk, ja.
0: En hoop je dan van de winter al gasten te ontvangen?
1: Sterker nog, eind oktober krijgen we al de eerste gasten uit Stolwijk.
2: Ja, volgens mij 23 oktober, een beetje half oktober, ja.
0: Oh, kijk, dan blijf je ook nog op de hoogte over het thuisfront.
1: Ja, daarom. Het is wel een leuk verhaal. Dat zijn mensen die komen uit Stolwijk en die zijn, dat waren onze eerste gasten hier in de Hostee. En die zeiden, ja, maar als jullie gaan verhuizen naar Oostenrijk, dan willen wij per se weer de eerste gasten zijn in Oostenrijk. Dus wanneer kunnen we komen?
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. Hey, oké. Okay. Afscheid. Maar via de telefoon en internet zijn we altijd dichtbij. Dus we horen graag van jullie ervaring als jullie daar zitten.
2: Ah, superleuk.
1: Leuk, maar
2: zeker.
1: We houden graag contact.
0: Ja, wij ook.
1: Dus, top, superleuk.
0: Ja, laten we straks, als jullie allemaal gezetteld zijn, gegevens uitwisselen. En dan kunnen we af en toe nog eens horen hoe het in Oostenrijk is.
2: Hartstikke leuk,
3: zeker. Ja. Een live uitzending vanuit Oostenrijk.
0: Ja, wie weet.
2: Oh, ja.
0: Ja.
1: Laten we dat van afspreken.
0: Ja, dan zie ik het. Dan denk ik gelijk aan Lederhoos en Jodel.
2: Ja, nou.
1: Doe mee.
2: Ja, ik ook.
0: Oké, hey, veel succes.
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: Heel erg bedankt. Fijne zomer allemaal.
0: Vanzelfde.

0: Ja, en het is 9:30 en dat betekent het weekend weerbericht. Maar deze keer met Mees Westraten. En eigenlijk wordt het simpel en saai, dat weerbericht. Want ja, het blijft maar mooi weer, Mees. Goedemorgen.
1: Goeiedag, het begint op te lijken. Ja, iedere keer dat warme lucht komen we zo nog op. Pogingen tropische lucht om ons land te bereiken. En niet zo erg als in Frankrijk natuurlijk en Luxemburg. Noem maar op, Spanje. Veertigers. We hebben natuurlijk een prachtige week op de rug, net wat je zegt. Een paar keer tropisch zelfs even. 32, 33 graden woensdag. In Limburg zelfs 3 dagen lang. Dus dat was weer opnieuw een hittegolf, de zoveelste. Nou, het is nu eventjes wat verkoelen. Dat geldt ook voor gisteren, ook voor vandaag. Het is een noordwestenwind. Nou, dan moet hij over de Noordzee. Die trouwens ook 22 graden aan de kust is. Moet hij heen, dan voelt hij wat koelere lucht aan. Dat zien we vandaag ook. Er is veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Maar dan mag de pret niet drukken. Staat dus een noordwestenwind zwak en dan wordt zo'n 23 graden in de middag. Normaal is ongeveer 25, 26 graden voor de tijd van het jaar. Vannacht, evenals de vorige nacht, helder en lekker fris om de ramen eens goed open te zetten als er horen voor zitten. En dan zakt hij naar 12 graden, dat is prima te doen te slapen natuurlijk. Dan gaat die wind wel naar het wind naar het oosten draaien. En dat betekent dat er toch via een omweg de bovenlucht wel warme lucht komt. Dat zien we zondag al. Heel veel zon en gewolkje. Sluierbewolking. Zwakke wind over het algemeen noordoost. En dan wordt het al zo'n 27 graden. In Limburg alweer 30. Dus we gaan dan weer die kant op. En dan zien we dan zeker wel de komende dagen. De nacht erop is al helder. Maar dan wordt het minder fris. Wat heet 17 graden. En dan maandag. Ja, dan is de wind weliswaar oost, maar de bovenlucht is zuid. En dan komt die warme lucht weer uit Frankrijk naar ons toe. En dat betekent dan toch dat het vrij zonnig weer is. Ook wat bewolking. In de avond kan het op een buitje. Ik zal niet veel voorstellen, maar wachten we af. En dan met die noordoostenwind, dan wordt het zo'n 32 graden. Limburg zelfs al 35. Dat noemen we tropen. En het nadeel daarvan is dan ook voor een deel. Ja, de een kan de B tegen, de ander niet. En sommigen hebben airco. Maar dan weer een tropennacht krijgen met vooral de steden. Bij ons op het vlakke land valt nog wel een beetje mee. Maar dat wordt bij ons ook niet veel kouder. 19, 20 graden, grote steden zelfs daarboven. Nou, laten we eens even verder naar die week kijken. Ja, het blijft over het algemeen wel zonnig weer. Ook al wordt het wolkenvelden, maar we denken toch wel droog. Sluierbewolking. De wind gaat wel naar het westen draaien. Betekent niet gelijk fris weer. Dinsdag nog 27, 28 graden. En dan geleidelijk aan gaat die temperatuur naar een normale waarde van 23 graden. Maar blijft wel zonnig. De nacht ook wat minder warm, vanaf woensdag donderdagnacht zo'n graad of 15, daarna 13. Dus ja, kortom, het ziet er prima uit en laten we nog even het volgende weekend meenemen. Minder zon, meer kans op een buitje, maar nog steeds prima weer tussen haakjes tot 22 graden. Dus ja, het is eventjes voor de mensen die wat moeite hebben met de warme lucht, maandag, dinsdag, even wat doorbijten.
0: Ja. En we snakken naar regen, maar daar is nog weinig zicht op. Hè? Een buitje heb je het over.
1: Ja, en er staat nog weinig voor. Het Oostermeer is bij ons enkele millimeter. Nee hoor, we hebben toch een tekort van, ja, laten we zeggen, gemiddeld. Het oosten is natuurlijk wat erger dan bij ons. Van zo'n 300 millimeter, dat maak je niet gelijk goed. In Zeeland is dat nog gekker, want niet alleen dat die kleigrond ook uitdroogt, maar er komt ook een Zeeuws water, konden we dat de Noordzee binnendrijven. Dus dat is allemaal niet prima. Maar ja goed, water kort, dat klopt. Drinkwater gelukkig hebben we nog in volle mate.
0: Ja, oké. Dank weer.
1: Oké.
0: En een goed weekend.
1: Gaan we doen, jullie ook allemaal. Oké.
0: Dag.
1: Hoi.

0: Ja, enkele maanden geleden plaatsen we een artikel over het eethuis De Waag in Schoonhoven. En het ging over uitbreiding van het terras. En eigenlijk zijn we benieuwd wat er sindsdien is gebeurd. En Marcus Brandt weet er meer van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ja, inmiddels heb ik 2 weken geleden een hoorzitting gehad. Met een commissie die is samengesteld door de gemeente. En er zaten ook mensen van de gemeente bij. Dus ja. We hebben een gesprek gehad om even met de gedachten met elkaar te wisselen. En die commissie die gaat een advies uitbrengen aan het college, burgemeester en wethouders. En daar moeten we dan afwachten wat daar verder gaat gebeuren.
0: Ja. En hoe was de stemming in die commissie?
1: Nou ja, die mensen die er zitten die zijn neutraal.
0: Ja.
1: En er zitten ook 2 mensen van de gemeente zelf bij die die verdedigen hun standpunt. Die vinden dat er een vergunning nodig is.
0: Ja.
1: En ik zit daar met mijn, inmiddels heb ik ook een advocaat in de arm genomen. Ja, wij zitten daar voor onze belangen.
0: Ja, ja nee, dat is logisch. Maar die vergunning hebben jullie waarschijnlijk aangevraagd.
1: Die moesten wij aanvragen, ja. Alleen ja, die was eerst toegezegd door een ambtenaar die zei van joh, als jullie zoiets neerzetten, kan je dat gewoon neerzetten, daar is geen vergunning voor nodig.
0: Ja.
1: Als je eventjes met de buurt een participatieavond houdt en die vinden dat akkoord en met de historische vereniging even gaat zitten. Want die waren tegen de serre waar eerst een vergunning voor verleend was.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je daar ook even mee gaat zitten, dat is ook wel even handig om dat te doen. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. En dat was allemaal. Daar zaten we niemand problemen bij. En, dus hebben we de volgende stap gezet en hebben we die overkapping geplaatst.
0: Ja.
1: Ja, alleen nu is daar een partij uit Amsterdam, dus een stichting Heemschut.
0: Ja.
1: En die maakt hier bezwaar tegen. Die vindt dat hier de vergunning voor moet komen.
0: Ja, maar hoe is die partij Heemschut uit Amsterdam, zeg maar, een terras in Schoonhoven het spoor gekomen? Die zullen toch getipt zijn, neem ik aan.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, ja. Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, er is een omwonende die daar nogal problemen van maakt. Dat is onze buurman eigenlijk.
0: Ja.
1: Die maakt op alles bezwaar. Ook tegen onze exploitatievergunning heeft hij bezwaar gemaakt via een advocaat. Die man heeft problemen met dat wij daar zitten.
0: Ja, ja. Zit hij toevallig in hetzelfde vak of is gewoon een buitenstaander?
1: Nee, het is echt een bewoner. Ja. Maar wij zaten er al voor dat hij er kwam wonen, hoor. Dus ja, ja. Hij kon wel weten dat wij er al zaten. Maar
0: ja, en in overleg is dat niet goed. Dat is niet recht te breien, Marcus.
1: Hij blijft wel erg bij zijn standpunt.
0: Ja. Maar goed, als hij, het Heemschut dan uit Amsterdam heeft bezwaar gemaakt. Jullie hebben die vergunning nog niet toegewezen gekregen, is wel aangevraagd.
1: Nee,
0: maar stel dat die toegewezen wordt, dan kunnen jullie verder? Of is er dan nog...
1: Dan kunnen we gewoon verder.
0: Ja, ja. Als hij niet verder dwars gaat liggen, want hij zou ook nog bezwaar kunnen maken. Misschien tegen toekunnen van een vergunning, want tegenwoordig in
1: dat
0: Nederland...
1: Tegenwoordig
0: kun je in Nederland overal bezwaar tegen maken, hè?
1: Ja, heel vervelend, ja. Ja, maar goed, het is raar van de gekke dat 1 persoon zoiets kon doen.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, we zijn weer even op de hoogte.
1: Ja,
0: ik zou zeggen, veel succes. En het is gewoon, bij jullie op terras gewoon prettig zitten, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: Het is een fijn terras, een mooie plek, dus ik hoop dat het allemaal goed kan blijven.
0: Ja. Nogmaals, ik hoop dat het allemaal goed komt.
1: Ik hoop het ook. Dankjewel voor je belletje.
0: Graag gedaan. Dag.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Marco Preri.
1: Hare Krishna's op de dam, douwe in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo

so pretty. So pretty.

0: Ja, en de Vierdaagse is afgelopen, maar wij hebben het er nog over. Want we hebben Hans de Jong uit Schoonhoven aan de lijn. En die heeft hem weer gelopen. We gaan zo vragen naar de hoeveelste keer. Maar u bent al op leeftijd. Mag ik vragen naar uw leeftijd?
1: Ja, maar dat mag. Ik ben 73. Ik hoop dit jaar 74 te worden.
0: Ja, kijk aan. En hoeveel keer heeft u de Vierdaagse gelopen?
1: Ik heb hem dit jaar voor de 12e keer gelopen.
0: Kijk, ik moet er niet aan denken, maar u wel.
1: Nou, je moet er niet te veel bij nadenken. Je moet gewoon rustig voetje voor voetje. En het gaat vanzelf uiteindelijk.
0: Uiteindelijk wel.
1: Zonder... Ja hoor. Zonder problemen. Ik heb 11 keer de 40 kilometer gelopen. En dit jaar heb ik in verband met de omstandigheden heb ik gekozen voor de 30 kilometer. En ja, dat is het is allemaal zonder problemen is het verlopen. Dus het is allemaal prima gegaan.
0: Ja, traint u er veel voor?
1: Ik moet eerlijk zeggen, de allereerste keer dat ik mee ging doen had ik geen idee waar ik aan begon. Toen heb ik zelfs iets van 4500 kilometer getraind. En ik moet eerlijk zeggen dat het ieder jaar minder werd. En ik heb op dit jaar heb ik maar 150 kilometer getraind. Ook met het idee omdat ik toch zou besluiten om voor de 30 kilometer te gaan. Dus ik had zoiets van, nou ja, 4x30 is 120. Dus als ik 150 kilometer getraind heb, dan is dat voor mij was dat voldoende.
0: Ja, ja. Ja, voor u is een fluitje van een cent.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het gaat me redelijk goed af, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Is er nou door de jaren heen veel veranderd bij die Vierdaagse? Ik heb altijd het idee van, vroeger was het een wandeltocht en toen kwam de commercie nog niet zo om de hoek kijken. Maar dat ook steeds meer toeneemt, of heb ik dan een buis?
1: Er zijn natuurlijk wel bedrijven die er wel een beetje op inspelen. Er staan wel... Ieder jaar staan er wel toch wel op dezelfde punten ook dezelfde groepen die dan dingetjes uitdelen. Ik merk wel, je merkt wel verschillen. Je merkt toch ook wel dat bepaalde bedrijven toch ook weer wat terughoudend zijn. Het ene jaar wordt er heel veel uitgedeeld, het jaar erop weer wat minder. Maar ja, daarnaast merk je dan gewoon in de stadjes en de dorpjes waar je doorheen komt. De kinderen die staan aan de kant van de weg. En in principe zou je eigenlijk 's ochtends bij de start hoef je eigenlijk niets bij je te hebben. Want er wordt eigenlijk heel de dag wordt er heel goed voor je gezorgd. Je kan van alles pakken wat er aan de kant uitgereikt wordt. Flesjes water, kinderen met komkommer en noem maar op. Bananen, broodjes worden soms uitgereikt. Toastjes, zelfs gekookte eieren, kwark, dus noem maar op. Dus ja, ik wil niet zeggen dat je heel de dag zou kunnen blijven eten. Maar wat dat betreft, je komt niets tekort.
0: Nee.
1: Dus,
0: ja. Ja, als ik dat zo hoor, dan kun je bijna aankomen tijdens de Vierdaagse in plaats van afvallen.
1: Nou, ik wil eerlijk zeggen dat toen ik inderdaad afgelopen vrijdag terugkwam en op de weegschaal stond, dan zag ik wel dat ik 1,5 kilo was kwijtgeraakt. Dus je merkt toch wel dat het lichamelijk toch ook wel energie kost. Maar ja, je leeft natuurlijk de hele week eigenlijk in een soort, in een soort roes. Je hebt natuurlijk een heel ander slaappatroon. Dus je moet 's avonds gewoon de tijds te bed. Je moet 's ochtends vroeg op. Nu was met de 30 kilometer kan ik dan starten tussen 7 en 8 uur. Terwijl natuurlijk de 40 kilometer die start al om 5 uur 's ochtends. Dus dat zijn hele andere tijden.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ik dan meestal doe is dat op het moment als ik gelopen heb, dan ga ik terug naar mijn logeeradres. En dan ga ik even lekker onder de douche. En dan ga ik een paar uurtjes op bed liggen. Weer even een beetje bijslapen. En dan op zo'n manier hou ik het vol. Niet meedoen met de Vierdaagse feesten. Want daar heb je de energie niet voor. Maar ja, dat is ook gezien de leeftijd. Misschien dat jongeren dat wel doen.
0: Ja.
1: Maar over jongeren gesproken. Wat me wel opvalt is dat er steeds meer jongeren mee gaan lopen. Maar ook hele jonge kinderen. En dat is op zich wel een prima ontwikkeling. Je ziet dus ook hele jonge kinderen met een oma of met een vader of een moeder. die dan als begeleider meelopen. En, maar het valt me ook op dat er... Tuurlijk lopen er ook ouderen mee en ook zelfs mensen ouder dan mij. Maar er lopen ook heel veel jongeren mee. En dat, dat is op zich alleen maar een prima ontwikkeling, zou ik zeggen.
0: Ja, en ik denk dat die saamhorigheid tussen jong en oud enorm is tijdens zo'n vierdaagse.
1: Ja, ja, want je merkt gewoon, ik loop dan alleen, want ik heb in het verleden heb ik vaak met iemand gelopen. Maar je loopt dus gewoon nooit alleen. En je loopt dus eventjes met iemand op, je raakt eventjes in gesprek. Je loopt een stukje met elkaar door. En ja, op het moment als iedereen weer even, ja, de een heeft een wat ander tempo dan de ander. Dus op een gegeven moment loop je een heel stuk met elkaar mee. En op een gegeven moment ga je weer door. En dan loop je weer eens naar iemand anders toe. En bij de start raak je eens even in gesprek met mensen. Maar ook op de finis. Dus het is gewoon één grote gezellige familie. Er gebeurt helemaal niets onderweg. Iedereen is vriendelijk naar elkaar toe. Er zijn geen vervelende dingen. Ook bij een sanitaire stop. Ja, het is gewoon druk. Ik bedoel, je loopt met... Wat is het? 45.000 mensen. Ja, ik bedoel, je weet gewoon waar de toiletposten zijn. Dus je weet ook gewoon van, maar niemand loopt elkaar in de weg. Er gebeurt, er vallen geen verkeerde woorden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Hebt u er door de jaren heen nog kennis aan overgehouden?
1: Nee. Nou ja, ik kom natuurlijk uit Schoonhoven en je ziet, op een gegeven moment merk je wel, je ziet wel eens mensen waarvan je denkt, die heb ik in het verleden ook wel eens gezien. Maar het is niet zo dat ik weet dat wel gebeurt, dat mensen inderdaad telefoonnummers uitwisselen of zo, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb geen mensen echt aan, en ik heb geen echt contacten overhouden aan de Vierdaagse.
0: Nog één vraag. Altijd hetzelfde logeeradres?
1: Altijd hetzelfde logeeradres. Dat is een vrouw die op een gegeven moment gewoon haar woning ter beschikking stelt. Die hoeft haar voor de rest financieel hoeft ze er niet wijzer van te worden. Dus hetgeen wat ik dan geef is voor haar prima. Maar voor haar is het gewoon leuk dat zij gewoon iemand de gelegenheid geeft om bij haar te logeren. En ik had nu iemand uit Bergambacht die ik dan weer via kende. En die sprak me op een gegeven moment aan. Die zegt, ik heb een probleempje met mijn logeeradres. Ik zeg, ik heb al jaren een vast logeeradres. Ik zeg, ik ga gewoon even moeite voor je doen. En dat was geen probleem. Dus die heb ik in Bergambacht opgehaald. En toen zijn we samen naar Nijmegen gegaan. En dus ik heb hem vorige week vrijdag ook weer keurig thuisgebracht. En hij gaat in ieder geval volgend jaar sowieso meelopen. En ik ga dat voor mezelf het nog wel zien. Zolang het mij gegeven is, blijf ik gewoon doorlopen.
0: Ja. Oké, dankjewel. Voor deze, voor deze inkijk, zeg maar, in het vierdaagse gebeuren. En wandel ze, zou ik zeggen, en een prettig weekend.
1: Ja, dankjewel. Eens okay. Dankjewel dan. Goedemorgen.
0: Dag.
1: Dag.
2: Ja, dat was Hans de Jong alweer uit Schoonhoven. En we zijn alweer bijna bij het einde van het eerste uur van Waard op de Kaart met hier op RTW Krimpen de Maart. Straks in het tweede uur gaan we hebben met Abe over de vistrap, die op dit moment gebouwd wordt in het Beierse. We praten met Gregor Smeets van Schoonhoven Klassiek over het Springenpartnerconcert van morgen die gehouden wordt en alles wat daar te doen is. Dan heeft Gert nog een gesprekje met de bakker Arjan van den Eijk uit Haastrecht over iets opmerkelijks recht tegenover een winkel in Haastrecht. We praten met Ruben de Koning van de Bastille in Schoonhoven, want de gemeente Krimpen de Waard ziet af van de aankoop van een barak in Schoonhoven. Ja, hoe moet dat nu verder? En als laatste praat Gert nog even met Ronald Kloot uit Schoonhoven over de tentdagen die binnenkort weer gehouden wordt in Schoonhoven. We gaan nu eerst naar het nieuws van 10 uur en we zijn daarna weer bij u terug met het tweede uur.
3: U luistert naar RTV Krimpen de Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw.

0: Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI-plus-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
2: Techniek, Roel Nijholt. En wij gaan dadelijk naar een stukje muziek. De items zijn al aangekondigd voor de tweede uur. Maar ik heb een song uitgekozen. En dat gebeurt niet zo vaak. Maar deze keer wel. En ja, het zal u niet verbazen dat dat een country song is geworden. Maar die staat al 15 weken nummer 1 in Amerika. En hij wordt hier nu ook opgepakt. Want volgende week staat hij volop in de picture op Radio 2. En dat is Alan Langley met Choosing Texas.
3: Ja, je overvalt me wel een beetje, maar ik had hem wel redelijk klaarstaan.
2: Kijk aan.
3: Nu helemaal.

0: Ja, van Tennessee gaan we naar het Beierse. En dat is ja, hier allemaal mogelijk. We hebben Abe Maya aan de lijn. En mag ik je een natuurvosser noemen, Abe?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja?
1: Wel.
0: Oké, leg eerst eens uit, wat is een vistrap? Want dat is het onderwerp.
1: Ja, nou ja, wat is een vistrap? Vissen kunnen natuurlijk niet van het ene waterpeil naar het andere waterpeil toe springen. Althans, niet over een afstandje. Dus nou worden er, zeg maar, voor hoogteverschillen bouwen ze vistrappen. Dat zijn eigenlijk stroompjes met allemaal stenen of muurtjes of wat ook, dat het water wat langzaam naar beneden stroomt. En dan kunnen die vissen daar tegenin naar een hoger waterniveau zwemmen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, het is eigenlijk een lift voor vissen.
0: Oké. Okay. En dat is dus nodig in het Beierse. Tenminste, als je vanuit de vissen praat, dan is daar zo'n trap nodig.
1: Ja, dat blijkt. Want ze zijn er nu een aan het bouwen in het Beierse weegje.
0: Ja. En als ik het stuk lees, dan ben jij daar niet bepaald een voorstander van.
1: Ja, op zich, die vistrap heb ik niks op tegen. Kijk, ja. dat is een onderdeel van het hele onzinproject wat ze hier naartoe aan het maken zijn.
0: Waarom onzin?
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk ons slagenlandschap, ons cultuurlandschap, wat al 1000 jaar bestaat. En wat het grootste door 3 rivieren omsloten slagenlandschap ter wereld is, zijn ze helemaal naar de galamies aan het helpen. En dat is natuurlijk schandalig dat gebeurt.
0: Ja.
1: Ondoordacht en onder het mom van natuurontwikkeling. Maar als iets een labeltje natuur krijgt, dan kan er opeens alles. En er wordt gewoon niet nagedacht, want dat stukje cultuur wat we hier hebben, dat raak je kwijt en dat kunnen ze never en nooit meer herstellen.
0: Jawel, maar door die ene, dan zeg ik
1: die vistrap is daar een onderdeeltje van.
0: Ja, oké, okay, want ik bedoel.
1: En daar zitten zoveel tegenstrijdigheden in. Want die vistrap, ze hebben van het voorjaar, hebben ze het Beierse weekje aan twee zijden beschoeid.
0: Ja.
1: Allemaal beschoeiingen van 20, 25 centimeter hoog over de hele lengte. Daardoor is het Beierse weekje, wat dwars in het hele gebied ligt, een onneembare vesting geworden voor amfibieën en delken. Want het zou een groene zone moeten worden, zeg maar, door de krimpende waard heen, dat amfibieën, ringslangen, noem alles maar op, die groene route konden volgen, van de Biesboord tot aan de Nieuwkoopse plassen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk geworden als je daar een dijk dwars in ligt met weerskanten en een beschoeiing. Nou wordt er een vistrap ingebouwd, want het gedeelte, Beiersweg Noord, tussen de IJsseldijk, de provinciale weg en het Beiersweegje, daar wordt het waterpeil een aantal centimeters verhoogd, want dat moet opeens drasgebied worden, nat en weet ik het allemaal. En dan moeten die vissen natuurlijk in kunnen komen en uit kunnen zwemmen. Dat gaat via die vistrap gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die vistrap die kon van het voorjaar met die beschoeiing, want toen was het Beiersweegje afgesloten voor iedereen. Dat deden ze mooi gelijktijdig met de Haastrechtse brug en met de afsluiting toen voor het snoeien van de Oude Goudse Weg. Toen konden we hier helemaal met de fiets nergens mee heen. Maar toen kon er geen vistrap gemaakt worden, want het was in het broedseizoen. De schoeien hadden ze blijkbaar geen last van. Maar toen zijn ze wel gaan graven en afplaggen. Dat is niet slecht voor het broedseizoen. En nu is dat broedseizoen voorbij en nu moet die vistrap opeens weer gemaakt worden. Maar dat doen ze precies in de vakantie. Dus nu is het Beierseweegje weer afgesloten. In de vakantietijd kan er weer geen mens door. En er is totaal geen enkele manier dat ze daar ook aan meewerken. Want als ze een rechtlijnschot over dat ding heen leggen, kan iedereen er overheen met de fiets. Mm-hmm. Maar daar wordt gewoon niet meegewerkt. Het is allemaal zo moeizaam.
0: Ja.
1: En je wordt slecht op de hoogte gehouden. En ik ben dan een beetje een paria op dat gebied. Ik ga af en toe en maak ik wat foto's van het gebied. En wat ze aan het klooien zijn. En die zet ik gewoon op Facebook.
0: Ja, dit heb je waarschijnlijk aangekaart. Maar krijg je dan ook... Ja.
1: Vanuit Steenweide, vanuit dat gebeuren hoor je niks.
0: Nee,
1: die spelen stommetje. De eerste keer dat ik een fotootje erop gezet had, toen kwam opeens uit ons landschap van: je mag niet met je drone over ons gebied heen vliegen. Ik zei: nou, van wie niet? Ja, van ons niet. Ik zei: nou, het heeft weinig mee te maken, ik mag daar gewoon vliegen. Ik zeg: mits, zeg alleen volgende week donderdag niet. Ik zeg: want dan is er een militaire oefening en dat staat op de kaart. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ik zei: ja, hier moet je wel in de zaak verdiepen.
0: Ja,
1: Ja, ja. Dus ze trekken een grote broek aan. Ze denken dat ze alles weten, want ze hebben logo achter hun naam staan. Ja, ze hebben nooit en te nimmer mensen met ervaring die hier in de polder wonen. Want de boeren hier in de polder, die weten veel beter hoe die hazen lopen dan zij.
0: Ja.
1: Klein voorbeeldje. Ja. Dat stuk aan het Beierse, wat nu verhoogd wordt, daar hebben ze een hele dijk gebouwd. Vanaf het Beierse weegje tot aan de provinciale weg. Net ten noorden van de achterwetering. De slootjes lopen hier van noordwest naar zuidoost.
0: Ja.
1: Het gevolg is dat de wind die meestal uit die richting waait, dat alle drijvende planten en ik heb nog niet eens over plastic zakken en dergelijke, maar gewoon drijfvuil, dat drijft dat slootje uit en dan komt allemaal tegen die dijk aan te rusten.
0: Mm-hmm.
1: Dus met een paar jaar kan het vee gewoon over de sloot heen van het ene stuk naar het andere stuk lopen daar.
0: Ja.
1: En ik heb dat van tevoren aangegeven, al op de voorlichtingsavonden. Ik zeg, die dijk, die moet je daar niet neergooien. Die moet je aan de andere kant van de wetering gooien. Want dan voert het vuil zichzelf af. Ja. Hetzelfde heb ik dus met die beschoeien ook aangegeven. Ik zeg, dat jullie die bijenzweegje verstevigen en beschoeien, prima. Maar hou dat kring onder water. Dan hebben dus dat beesten daar geen last van. Kunnen ze gewoon over het wetering heen. Ja, dat was wel een goed idee. Maar ja, er wordt gewoon niets met op- of aanmerkingen gedaan. Wordt nooit teruggekoppeld, je hoort niks.
0: Oké, dus je blijft eigenlijk een roepende in het Beierse. In plaats van in...
1: Ja. Hij valt even weg.
0: Ja, ik zeg, je bent eigenlijk een roepende in het Beierse in plaats van in de woestijn.
1: Ja, ik ben een roepende in de polder.
0: Ja.
1: Ja.
0: En...
1: Want als je nou ziet wat resultaat is, zou ik zeggen, ga maar eens even kijken in Polderhoek. Daar hebben ze dat een jaar of twee geleden, zijn ze daar wel drie bezig geweest. Nou, het is één grote ravage van Pitrus.
0: Mm-hmm.
1: En bedoel, het is verloren voor de landbouw. Dat kan gewoon niet. Kijk, en als je nou een klein ander voorbeeld hebt, en dat roep ik al heel lang. Dat is het gebied helemaal werelderfgoed maken, UNESCO werelderfgoed. Want dat is het waardig, het is werelderfgoed waardig hier.
0: Ja.
1: Dan kijk je in de Beemster. Dat is een droogmakerij van 400 jaar oud. Dat is nu UNESCO werelderfgoed al een aantal jaren. En dat gaat wel goed. Daar kunnen de boeren gewoon blijven boeren. Hè, mits ze zullen wat subsidie nodig hebben of wat onkostenvergoedingen. Maar het kan allemaal blijven draaien. Maar daar heb ik met de politiek wel eens over gehad. En dan vliegen ze er met aan. Ja, maar dan mogen we zelf al niet meer. Ik zeg, hoe weet je dat?
0: Ja.
1: Ik zeg, jullie hebben hier never en nooit in verdiept.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik heb een heel gesprek gehad met de burgemeester van Beemster. Hoe ze dat gedaan hebben en hoe dat nu functioneert. Ik zeg maar, ik weet wel een beetje hoe dat nu in elkaar steekt. Ik zeg, jullie roepen maar en je roepen maar en je verdiepen jullie er niet in. En dat is politiek. Dus van de politiek kan je ook niks verlangen of vragen. Want ze weten het gewoon niet. Ze verdiepen zich er niet in.
0: Nee. Okay,
1: en dat
0: maar...
1: is zo erg hoor.
0: Ja. Maar zoals je zegt, je blijft een beetje een roepen in de woestijn. Tenminste in het Beierse. En dat zal ook zo blijven dan.
1: Ja, nou ja, ik kan er alleen toe weinig aan doen. En het is natuurlijk een feit. Als je nu ziet wat een grondtas heen en weer rijden, dan krijg je never meer terug.
0: Hm.
1: En het gekke is van het hele verhaal, we hebben het allemaal over CO2-uitstoot en dat soort dingen. Door dat afklaggen wat ze nu doen, gaat er dus veel meer veen verbranden. De CO2-uitstoot die is vele malen hoger dan dat een koe op het land ooit produceert. Maar daar wordt niet over gesproken.
0: Nee. Nee.
1: En wat ook een hoop mensen niet weten, is dat als je houtresten laat verrotten, veen zijn houtresten, dat daar dus niet alleen CO2 vrijkomt. Er komt heel veel methaangas vrij. Aardgas.
0: Ja.
1: Dat is ongeveer 20 tot 30 keer ernstiger dan CO2.
0: Ja.
1: Qua invloed op de ozonlaag. Nou, en dat soort dingen. Of op de hoe heet het? Op de broeikaseffect. Maar in ieder geval, daar hoor je niemand over. Ze hebben dus een scheikundelesje, dus op school ook nooit goed gevolgd.
0: Nee.
1: En ja, daar maak ik me gewoon wel eens boos over. Ik kan, er zelf persoonlijk bar weinig aan doen.
0: Ja.
1: Maar het blijkt wel dat heel veel mensen het ook wel met mij eens zijn. Want de reacties die liegen er niet om.
0: Ja. Oké. Ja. Nou ja, van hieruit kunnen we er ook weinig aan doen.
1: Misschien
0: is een reportage maken in het Beierse van wat er allemaal gebeurt. Dat komt zomaar bij me op nu.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja.
0: Maar het is
1: natuurlijk een onherstelbaar proces wat ze nu doen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het jammere van het geheel. En dat ze daar voor de natuur wat doen, ik ben best, maar dan hadden ze dat niet op deze manier hoeven te doen. En wat het grootste probleem in de toekomst gaat brengen, daar ben ik en niet alleen nog heel veel mensen bang voor, dat er zometeen dus de geldkraan dichtgedraaid wordt voor het onderhoud.
0: Ja.
1: Want dat probleem, dat in Drenthe hebben ze dat ook gedaan, hebben ze ook natuurprojecten gehad. En daardoor klagen ze nu steen en been dat de overheid de geldkraan een groot deel dichtgedraaid heeft. Er is geen geld meer voor het onderhoud.
0: Mm-hmm. Ja, nou ja, goed, de problemen zijn er alom. En we zullen je nog regelmatig horen, denk ik, dat je weer eens aan de boom schudt.
1: Oh. Ja, ik blijf aan die boom schudden. Ik bedoel, als ik het niet doe, wie doet het dan wel?
0: Ja.
1: Het lullige is, je wordt totaal niet op de hoogte gehouden. Ja, af en toe komt er een klein lullig briefje door de bus heen. En dan worden hun eigen straatjes schoongeveegd. Van doen we het zo goed, we doen het zo goed. Maar problemen worden niet aan de orde gesteld.
0: Mm-hmm.
1: En als er een probleem is, dan hoor je ze er niet meer over. Als je ze ernaar vraagt, je krijgt geen antwoord. Dus het is een hele arrogante organisatie waar we mee te maken hebben. Zij weten het, ze hebben loog achter hun naam. En dan ja, bioloog of ecoloog, ik weet het niet, maar het is geen van beide wat. En ze zijn te eigenwijs om goede raad aan te nemen van mensen uit de polder. En dan hoef ik helemaal niet naar mij toe te komen. Er zijn er tientallen meer die nog meer weten dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, dat stoort me.
0: Ja.
1: Dat stoort me vreselijk.
0: We blijven het volgen en we hebben je zeker nog eens aan de lijn.
1: Ja?
0: Oké.
1: Prima.
0: Dank.
1: Oké.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, ik ga naar mijn jeugdjaar en de Rolling Stones. Goedemorgen, we hebben Gregor Smits aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
0: Dat
1: hallo.
0: Gaat over de Springerparkconcerten, hè?
1: Ja, ik helemaal gelijk, de Rolling Stones.
0: Ja, ja. Jeugdjaren, zei ik.
1: Ja, dat zal wel voor meer van onze bezoekers gaan gelden zondag inderdaad.
0: Ja,
1: we hebben het vaak gehoord of daar iets in kon gebeuren en we zijn heel blij dat dat nu kan.
0: Ja, en vroeger zeiden ze altijd, wie waren beter, de Beatles of de Rolling Stones?
1: Ja, dat ik denk.
0: En ik koos altijd voor de Rolling Stones.
1: Ik koos voor Rolling Stones. Ja, oké. Ik denk dat er ook mensen de andere kant zullen kiezen. Maar de Beatles die hebben wel een keer gehad, hè?
0: Ja.
1: Dus nu kom jij uittrekken, dat is fijn.
0: Ja, zeker. En met al die oude hits natuurlijk. En die oude knakkers, die worden eer aangedaan, laat ik het zo maar zeggen.
1: Zeker.
0: Want hier zal waarschijnlijk een band staan die een stuk jonger zijn qua leeftijd.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hun leeftijden niet gevraagd. Maar ze zijn er ik schat wel een stuk jonger dan de echte Stones. Ja, dat klopt. Ja.
0: En wat zijn de... het is altijd gratis entree natuurlijk. Maar misschien heb je toch wel commentaren gehad al op die coverband die naar het Springerpark komt.
1: Hoe bedoel je commentaren?
0: Mensen van leuk dat ze komen. En,
1: Ja, wat ik al zei inderdaad. We hoorden vaak van... dat op er iets van de Stones zou komen. En afgelopen maand hoorde ik ook veel mensen al zeggen... die hadden gezien dat die coverband zou komen... dat ze het zo leuk vonden dat de coverband voor de Rolling Stones kwam. En het is ook een hele goede coverband. Hè? Want je hebt meer Stones bands natuurlijk.
0: Ja, zijn er meer, inderdaad.
1: Maar deze is ook echt goed aangeschreven. Dus ze doen het op hun eigen manier. Maar wel er wordt veel van verwacht. Ja.
0: En qua aanpak, de gebruikelijke aanpak, neem ik aan.
1: Drie uur beginnen en zo 5:30, 6 is het klaar. Het park is beschikbaar. Neem vooral je stoeltje mee of er zijn wat stoelen voor van de Engel op locatie. Haal je een biertje of iets anders en dan maak je er een mooie middag van met elkaar.
0: Nou, het weer heb je ook wel mee.
1: Ja, precies. Daar is niks over te klagen. Dus dat zit helemaal snor het weer.
0: Ja.
1: Dat wordt een mooie middag in het Springerpark.
0: Dus de mensen kunnen genieten van songs als Satisfaction, Painted Black, Angel.
1: Ik heb de setlist niet gezien, maar ik denk dat zeker die nummers die je noemt, dat daar zeker een aantal voorbij gaan komen. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Ja, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Een band die in de voetsporen treedt van Mick Jagger en Keith Richards. En dat moet gewoon goed komen morgen.
1: Dat moet goed komen, dat denk ik ook. Dus het wordt een hele mooie middag morgen. Dus om 3:00 in het Springerpark. En iedereen van harte welkom.
0: Ja. Nou, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Vriendelijk bedankt.
0: Oké.
1: Fijne dag nog.
0: Vanzelfde, dag.
1: Hoi.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik echte bakker Arjan van der Rijk uit Haastrecht. Arjan, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Zeb.
0: Alweer vroeg uit bed. Misschien is het bijna al middag voor jou, of niet?
1: Dat heb je heel goed gezegd, maar dat hoort bij het vak, hè.
0: Hoe laat ging de wekker gisteravond?
1: Gisteravond was het 7:15.
0: Dat bedoel ik, luisteraars. Maar goed. Arjan, toch even een vraag aan jou. Kan je nou een beetje merken dat er veel mensen op vakantie gaan, of valt dat wel mee? Wordt het weer een beetje gecompenseerd door de toeristen die in de Krimpermaat zijn?
1: Ja, inderdaad. Net wat jij zegt, het laatste hebben wij, dat merken we altijd wel. Dat je eigen klanten gaan gewoon op vakantie. En dat is dan, zeker nu het lekker weer is, komen de toeristen inderdaad voor terug. En dat merken wij inderdaad, dat compenseert goed.
0: En maak je dan nog speciale producten voor die buitenlandse toeristen, zeg maar, die misschien ook komen? Extra harde broodjes voor de Duitsers of zo? Of zeg jij van, joh, ze nemen gewoon wat ik heb?
1: Nee, we hebben inderdaad wel deze week ook extra wat croissants in de winkel en dat soort banane broodjes voor de toeristen. Voor de bootjes hier in Haastrecht hebben we ook nog wat in de IJssel liggen. En voor wat campergasten. Dus zeker nu met het terras voor de deur die we wat uitgebreid hebben dit seizoen. Maakt het heel goed, mooi goed, zeg maar.
0: Dat klinkt hartstikke goed. Ik belde jou eigenlijk, luisteraars, voor het het schaken in Haastrecht. Want ik wist dat niet. Ik zag toevallig ergens een papier ophangen dat er bij jou voor de deur staat er een schaaktafel.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is eigenlijk sinds de herstraling van het havenplein is er een schaaktafel geplaatst. Hij kwam eerst uiteindelijk over de brug, langs de IJssel. Alleen daar werd er niet heel veel gebruik van gemaakt. Dus uiteindelijk is het toen besloten om hem hier op het havenplein te plaatsen.
0: Ja, ik had er wel gezien, maar staat er nou ook een bordje bij of zo? Want je moet maar net toevallig weten dat het een schaak- of damtafel is.
1: Nou, er zit wel een sticker op met een QR-code. En uiteindelijk is er ook een netje sticker bij dat de stukken kan er en op schaken en op dammen zetten. Dus het is zelfs een multifunctionele tafel. En die schaakstukken zijn bij ons in de winkel, kan je ze opkomen halen.
0: Oké, okay. Nou, ik dacht dat moeten we toch eens even op de radio vermelden. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. En als er toevallig misschien toeristen zitten te luisteren, die denken van, nou, het lijkt me wel eens even leuk om in Haastrecht te schaken of even te gaan dammen. Dan kunnen ze dus bij jullie in de winkel die stukken opkomen halen. Dat is gewoon allemaal gratis.
1: Ja, allemaal kosteloos. Het enige wat eraan verbonden is dat ze even terug komen brengen, compleet setje. Maar de rest is allemaal kwartvaats opkomen halen bij ons in de winkel hier in Haastrecht.
0: Oké, okay, en noteren jullie dat dan nog? Want je moet het allemaal weer in de gaten houden. Of brengen ze ze wel terug?
1: Kijk, we hebben er ook zicht op vanuit de winkel. Dus een beetje vertrouwen in de mensheid nog steeds, hier op het dorp.
0: Nee, dat is zeker. En je zegt, die tafel staat er al even. Wordt er dan al een beetje gebruik van gemaakt?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn is het niet lopen door die storm.
0: Nee, daarom dacht ik misschien helemaal fit een beetje.
1: Ja, maar dus Gert, jij hebt toch wel meer tijd tegenwoordig misschien. Samen met je vrouw op
0: gaan wij even schaken daar.
1: Nee,
0: ik heb zat andere dingen te doen. Maar voor de mensen die dat leuk vinden, dat is toch heel interessant om dat eens een keer te gaan doen. Tussen zeg maar de supermarkt en Arjan van der Rijk staat hij daar op het plein. En je zei het al, die stukken kunnen dus gehaald en teruggebracht worden bij jou. Ik zag ook nog staan van, als je toevallig een schaakmaatje zoekt, kunnen ze dat ook regelen bij jullie in de winkel of moeten ze dat zelf doen?
1: Nou, heel eerlijk zijn, ik kan niet schaken, Gert. Ik kan best veel, maar schaken staat niet in mijn lijstje. Dus die moeten ze toch echt zelf organiseren via social media, via de vriendenkring.
0: Ik zag hier al staan dat je dat proberen te kunnen regelen via info@schaakinhaastrecht.nl. info@schaakinhaastrecht.nl. Dan kunt u misschien een schaakmaatje vinden. En is het zo, Arjan, dat die tafel daar gewoon het hele jaar staat, ook in de winter? Als je dat zou willen, zou je daar kunnen schaken of kunnen dammen?
1: Theoretisch zien kan je gewoon bij -3, kan je gewoon sneeuw eraf vegen en dan kan je gewoon lekker potjes schaken in de wintermaanden, zeker.
0: Nou, hartstikke goed, luisteraars. U heeft het gehoord. Als u daar zin in hebt, moet u dat zeker doen. Arjan, jou hartstikke bedankt, want het is een drukke dag, ondanks de zomertijd. Want iedereen wil toch graag een natje en een droogje, dus dan moet jij ook weer verzorgen. Hartstikke bedankt en een fijn weekend.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook een fijn weekend, Gert. Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Ronald Kloet. Hij is van de 10 dagen in Schoonhoven. Het is nog niet zo ver, maar het schiet alweer op. Ronald, een hele goede morgen. Wanneer zijn ze eigenlijk precies, die 10 dagen?
1: Ja, de 10 dagen zijn dit jaar van zaterdag 22 tot woensdag, tot en met woensdag 26 augustus. We beginnen woensdagmiddag of zaterdagmiddag om 4 uur. Voor de kinderen. En later met z'n allen eten met de families. En s'avonds nog een pubquiz. En we eindigen woensdag het Bijbelfeest voor de kinderen met een theateropstelvoorstelling en pannenkoeken eten. Dat is op woensdag, ja.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Maar waar staan die tenten precies in Schoonhoven?
1: Nou, we hebben een mooie locatie, de evenementenlocatie in het Springerpark. Het is een bekende plek waar ook lekker een park is en meer evenementen. En sinds corona, het eerste coronajaar, zijn we hier naartoe gegaan. Vanuit de Kamerling onderstreven Schoonhoven naar een nieuwe locatie. En die beviel ons zo goed dat we hier gebleven zijn. Omdat het toch wat meer in de stad is. We krijgen meer aanloop. En ja, met goed weer is het gewoon een ideale locatie. Dus daar hopen we ieder jaar op, ja.
0: Oké, okay, die 10 dagen, is dat speciaal voor de jeugd van de basisschool, zeg maar?
1: Ja, het belangrijkste onderdeel van de 10 dagen inderdaad is het vakantiebijbelfeest. Dus voor de kinderen van de bijbelschool. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel op maandag, dinsdag, woensdag van de 10 dagen. Zo is die ooit ontstaan ook, zeg maar. En later is daar heel veel bij gekomen, wat extra dagen. En ook muziek s'avonds voor de familie, zeg maar. Maar het belangrijkste is inderdaad het vakantiebijbelfeest voor de basisschoolkinderen.
0: En moeten de kinderen zich van tevoren aanmelden of kunnen ze gewoon komen?
1: Nee, ze kunnen gewoon komen. Die maandag, dinsdag en woensdagochtend is vrij. En half 10 uur rond die tijd. En je hoeft voor geen onderdeel hoef je aan te melden. Nee. Dus wat dat betreft is het gewoon laagdrempelig en ja, gewoon komen. Nee, dat is het belangrijkste.
0: En zijn er ook geen kosten aan verbonden?
1: Geen kosten aan verbonden, nee. Iedere avond hebben we eten voor iedereen, dus mensen kunnen meeeten. Er is wel een bar voor een drankje en vragen we wat vergoeding natuurlijk. Hey, dat is gewoon een wat lage prijzen, maar goed, dat is voor ons ook belangrijk om te blijven bestaan. Maar er kan gewoon meegegeten worden en dat is gratis voor iedereen. Ja, walking dinner noemen wij dat. En dat is het doel van de maaltijd is elkaar ontmoeten en een praatje maken. Dus dat doe je vaak tijdens het eten.
0: Ja, heel gezellig allemaal. En zijn er genoeg vrijwilligers om het allemaal te organiseren in die jaar weer? Want het komt wel in die jaar terug natuurlijk.
1: Klopt. We zijn met een vaste groep en een geoliede machine. Dus dat is hartstikke leuk. En we kennen elkaar door en door, dus je weet precies wat je moet doen. Alleen, daar zit dat verloop in. En ja, we zoeken wel wat nieuwe mensen die gewoon de komende jaren weer bij de vaste kliek kunnen komen. Zodat we gewoon comfortabel nieuwe edities kunnen organiseren. We hebben een boekje Huis en Huis bezorgd in Schoonhoven. En op de achterkant vragen we het ook, als je het leuk zou vinden om een evenement in Schoonhoven te organiseren. En je hoeft het echt niet alleen te doen. We doen het met een groep van ongeveer 10 mensen. Spreek ons aan, stuur een mailtje of een belletje en dan, iedereen is welkom.
0: Oké, dat staat dus in dat boekje wat iedereen waarschijnlijk thuis nog hebt liggen.
1: Ja, inderdaad. Als het goed is, is allemaal bezorgd afgelopen 2 weken geleden allemaal. Huis aan huis, dus want daar zou ik even bekijken van, wat houdt het precies in. Ja. Ja.
0: En hoeveel kinderen verwacht je nou altijd zo ongeveer met die 10 dagen?
1: Ja, we zitten altijd wel rond de 100 kinderen. Op die vakantiebijbelfeest, hè. Maar op de pubquiz op zaterdagavond, daar doen we ook wel 40 tot 50 teams mee. Dus dat is een gigantische hoeveelheid. Het is ook eigenlijk succesonderdeel. En op met de sing-in zondag hebben we eigenlijk 2 optredens. Ja, dan heb je ook altijd tussen de 100 en 200 mensen. Bas Ragas is er op maandagavond, de bekende Nederlander, zeg maar. Met een voordracht uit zijn werk. Dan verwachten we nog wat meer mensen. Er is iets meer campagne voor. En zo proberen we het iedere dag lekker te vullen.
0: Dat klinkt
1: dus,
0: goed.
1: Ja, zeker weten.
0: Zeg nog even 1 keer de datum.
1: Van 22 tot 26 augustus in het Springerpark in Schoonhoven. De 10 dagen in 2026.
0: Oké. Ronald Kloet, hartelijk bedankt voor jouw informatie en nog een heel fijn weekend.
1: Graag gedaan. Ook een fijn weekend.
0: Dankjewel. Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens.

0: Ja, en wij hoopten nu Ruben Koning aan de lijn te krijgen, want in ons draaiboek staat dat hij aan de beurt is. Hij is van Jongerensociëteit de Bastille in Schoonhoven. Maar helaas staat er in ons draaiboek een verkeerd nummer. Dus mocht hij ons horen, bel ons even. Dan kunnen we daar alsnog even over praten, want nu moeten we het met het persbericht doen.
1: Wat is ons nummer dan?
0: Dat weet jij. Ik denk, jij valt meteen in en gaat ons nummer zeggen.
1: Ga maar even door.
0: Ja. Maar ons nummer, ik heb het hoor.
1: Oh.
0: Ons nummer is 0182-890182. En hopelijk belt hij, maar ik ga toch even naar het persbericht kijken, want Partycentrum Barak, dat zou eventueel kunnen gaan dienen als jeugdsoos, maar de gemeente die ziet de aankoop ervan niet zitten. Dus dat gaat niet door en dat is een domper voor jongerencentrum De Bastille. En daar zouden we het graag over hebben gehad. De muziekvereniging Tavenu, die blijft voorlopig nog in De Bastille. En naar een nieuw onderkomen voor de barak wordt nog steeds gezocht. En het zou tijdelijk misschien komen in de brandweerkazerne die binnenkort vrijkomt. Maar daar moet ook nog weer veel aan gebeuren dan vanwege eventuele geluidsoverlast. Dat is in het kort het verhaal. En mochten we Ruben nog aan de lijn krijgen, dan wordt het waarschijnlijk wat uitgebreider.
1: Waar gaat de brandweer dan weer naartoe?
0: Die gaat naar een nieuw onderkomen in Schoonhoven-Oost waarschijnlijk.
1: Oké. Okay. Nou, dat wist ik weer niet. Dus, wat nu?
0: Ja, een stukje muziek maar, hè?
1: Oh, nou, vooruit dan maar. Speciaal voor jou.
0: Ja. Nou ja, zo voel ik me ook.

Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Ja.
1: Ja.
0: Lovely day. Kees, ik heb een vraag aan jou. Wij hebben vanmorgen met Arjan hebben wij Ilse gedraaid. Maar dat was niet lang genoeg voor jou. Dus ik heb alweer een andere plaat van Ilse voor jou klaarstaan. Maar wat jij hebt iets met Ilse.
1: Ik heb met Ilse heb ik 5 jaar gewerkt.
0: In welke hoedanigheid dan?
1: In welke hoedanigheid? Die heb ik mede geholpen aan haar eerste contract in Amerika.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb zelfs ooit een cassettebandje aan de tweede man van Warner Nashville in de lift van een hotel in Calgary gegeven. En zo is de boel voor een deel aan het rollen gebracht. En uiteindelijk kreeg ze dat contract. En ik had 23 optredens staan nog met haar.
0: Oké. Okay.
1: En ze zegt, ik ga voor mezelf verder, die doe ik niet meer. Dus okay. Ja, dat was een hele teleurstelling. Maar goed, ze maakt mooie muziek.
0: Ja, we gaan het
1: draaien. En dan gaan we naar luisteren, toch?
0: Ja, we gaan het draaien.

0: Luister naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken.

0: verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
2: En Kees is heel druk in gesprek met zijn gast al. Dat is Linda Caminita, als ik het goed zeg. Perfect. Oh, dat ben ik blij mee. En daar gaan we het zometeen na de muziek vol over hebben.

0: Ja, altijd gezellig als Linda Caminita hier is, want ja, we praten 100 uit, maar dan gaat het over muziek. En als het over muziek gaat, ja, dan ben ik ook helemaal van de partij.
1: Ja, en dan raak je de tijd ook kwijt, hoor.
0: Ja, dan raak de tijd ook kwijt, inderdaad. En, maar we zijn blij dat ze er is.
2: Ja,
0: welkom weer.
2: Ja, ga los. Als het over de muziek gaat, ga ik los.
0: Ja, wij allebei trouwens. Hey, en je bent hier meerdere malen geweest in het verleden, hebben we het gehad
2: kind
0: over.
2: In huis.
0: Ja, kind. We hebben het gehad over Linda Snoei in het verleden, want die naam had je vroeger als meisjesnaam. Ja. Daar heb je ook singles mee gemaakt, weet ik nog.
2: Ja, heel goed, ja.
0: En Mrs. Einstein, meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
2: 1997.
0: Maar Linda Caminita van nu doet heel andere dingen.
2: Ja.
0: Laten we het wel weten.
2: Het blijft natuurlijk lekker in de muziek. Ik ben in 99 getrouwd met Giovanni Caminita. Dus vandaar de prachtige naam Caminita.
0: Ja.
2: En in 99 heb ik ook mijn eerste kindje gekregen, Anna Caminita. In 2003 mijn tweede kindje, Sarah Caminita. En in die tussenperiode heb ik toen een kinderkoor opgericht. Kanta Kinderkoor. Dat was binnen no time had ik 100 kinderen. Van leeftijd, wat was het, 6 jaar tot en met 18.
0: Was bijna het grootste kinderkoor van Nederland, denk ik.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Ja, het was echt. En dan wel in verschillende leeftijdsgroepen lesgeven. En dat was superleuk. Dat was dansen, microfoontechnieken, presenteren, harmonie zingen. Die kinderen vonden dat zo leuk. En we hadden 1 keer per jaar, soms 2 keer per jaar hadden we een uitvoering. In het Isola Theater.
0: Oké, okay, dus ja.

0: kwamen we als kind aan huis, kwamen we daar ook altijd. En dat was altijd ontzettend leuk. En ja, vanuit daar vond ik het dirigeren heel leuk. Ik heb ook een theatertour gedaan met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Dat was Queen in Concert en Beatles in Concert. Van daaruit heb ik mijn liefde voor het dirigeren gekregen. Toen ben ik eigenlijk een dameskoor begonnen. Ook in Oudekerk aan de IJssel. En dat bestaat nog steeds. Het Kantakkoor.
1: Ja.
0: Kinderen doe ik helaas niet meer. Dat werd te veel op het moment dat wij met het restaurant begonnen in Oudekerk. Dat was Trattoria Casa Camenita aan de IJssel. Daar wonen wij nog wel, maar we hebben geen restaurant meer.
1: Nee, nee.
0: Dat hebben wij 6,5 jaar gedaan. En toen misten Giovanni en ik allebei de muziek, want Giovanni zit ook in de muziek.
1: Was ooit bassist, hè? Bij
0: was
1: Marco
0: ooit bassist, bandleider ja. bij Marco Borsato en Wolter Kroes. Nou ja, noem maar op, hebben heel veel dingen gedaan. En 6,5 jaar gedaan en toen misten wij de muziek allebei heel erg. Toen hebben we gezegd, we stoppen ermee, we gaan weer lekker de muziek in. En ik ben blij dat ik die keuze gemaakt, dat wij die keuze hebben gemaakt.
1: Toch in die tijd ben ik een keer bij jullie wezen eten, een paar keer wel. Ja, en dan was er ook altijd muziek.
0: Muziek, ja.
1: En zelfs je dochter zong er ook af en toe.
0: Ja, ja, allebei mijn dochters die hebben gewerkt in onze trattoria. De oudste die zingt inderdaad. De jongste zingt ook, maar niet voor mensen, zegt ze dan. Dus die kan ook heel mooi zingen. Maar Anna, die zingt nog steeds. Want de horeca, het eten, dat zit bij Giovanni in zijn bloed. Het koken. Hij doet ook altijd bij 24 Kitchen gekookt. En vanuit daar heeft hij toch de liefde voor koken. Dat blijft. Hij vindt heerlijk om te koken. Dus we hebben een soort catering opgezet. En de catering is bij mensen thuis of op een locatie. En dan kunnen ze kiezen, willen we met live muziek. Nou, willen ze live muziek, dan gaan Giovanni en Anna. En soms, ik ga ook wel eens mee om te zingen. En dat vinden mensen geweldig.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat doen we nog steeds.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar daarbuiten natuurlijk ben je ook bedrijvig. Want je hebt ooit verteld de vorige keer hier over een theatertour en dergelijke.
0: Ja.
1: En ja, daar ben je waarschijnlijk ook nog steeds actief in.
0: Nog steeds. 2 jaar geleden hebben wij meegedaan. Of ja, met z'n allen. We waren geloof ik met 14 man. Hebben we meegedaan met het programma The Tribute, Battle of the Bands. Met Mr. Jones en Just in Case. Dat is een tribute band van Tom Jones. Geweldige muziek. En daar zijn wij derde geworden. Toen hebben we in de Ziggo Dome gestaan. Dankjewel. De Ziggo Dome gestaan. 3 avonden achter elkaar. Nou, dat was een feest, joh. Wat was dat gaaf om te doen. En daar hebben wij, ik denk, meer dan 130 shows in een jaar gespeeld. En vanaf oktober, begin oktober, beginnen we weer met de reprise tour. Met Mr. Jones en Just in Case. En daar staan we ook in Rotterdam. Misschien is dat leuk voor de mensen om te weten. Moet ik even zoeken wanneer dat is. Wacht even hoor. Oktober, want dat zal wel heel leuk zijn. Even kijken, ik zie Terneuzen staan.
1: En Rotterdam, het nieuwe Luxor, oude Luxor?
0: Kapel aan de IJssel staan we ook. 17 oktober, dat is nog dichterbij.
1: Ja.
0: Ja, 17 oktober in het
1: Isala
0: Theater. Ja. Even kijken. Ja, anders moeten mensen. Dordrecht staan we ook.
1: Kunstmin.
0: Spijkenissen, Theater de Stoep. 23 oktober. Ja, ik ga gelijk even reclame maken hoor. Ik ben er nou toch. Even kijken, wanneer is dat in Rotterdam nou joh? Nou ja, goed. Als mensen het graag willen weten, Mr. Jones, justincase.nl op de website.
1: Maar als ik het over Mr. Jones heb, dan zing je niet zelf de rol van Tom Jones natuurlijk.
0: Nee,
1: daar hebben jullie een geweldige zanger voor.
0: Nee, ik niet. Robbie Griekspoor is de zanger.
1: Ja, oké, okay, wel eens van gehoord
0: vent,
1: trouwens.
0: Echt een hele leuke vent die Tom Jones heel goed kan nadoen. En hij heeft echt een dijk van een stem, die man. En het is leuk om met hem samen te werken. De band ook trouwens. Het is echt een hele leuke band. Goede band. Grote band. Lekker spelen. Heerlijk.
1: Ja. Dus jij zit waarschijnlijk in de backing vocals.
0: Ja, absoluut. Samen met Laura Vlasblom en met Mandy. Mandy van Wijk.
1: Ja, ja. En dat zijn weer namen die jij ook uit je carrière kent en meegewerkt hebt in het verleden.
0: Ja, heel lang. Ja. Ja. Zij is van hetzelfde bouwjaar als ik. Hebben een beetje hetzelfde meegemaakt. Allebei het Songfestival meegedaan. Ja, we zitten een beetje op dezelfde lijn. Qua leeftijd en ook qua wat er gebeurt allemaal.
1: Ja, ja. Ja, als ik zo hoor aan je, dan kun je bijna memoires gaan schrijven van ja, wat je allemaal mee hebt gemaakt.
0: Het zijn allemaal hele verschillende dingen. En dat maakt mijn beroep zo leuk. Want ik dirigeer ook heel graag. Ik heb nu 4 koren. Eentje in Bilthoven, in Soesterberg, Oudekerk natuurlijk en in Hilversum. En dat is ook een beetje mijn passie.
1: Ja.
0: Maar naast het dirigeren, het moet wel een beetje in evenwicht blijven, vind ik het dan leuk ook om zelf op het podium te staan.
1: Ja. Zullen we eens even gaan luisteren naar Caminita?
0: Ja? Oh, je hebt de cd van Caminita?
1: Ja, die heb ik ooit gekregen van je.
0: Nou, dus, fantastisch.
1: En ik wist hem nog te vinden. Dus
0: en welke
1: ik heb
0: ga je nu draaien dan?
1: Dat weet Roel waarschijnlijk.
0: Nummertje?
2: Elf, Another World.
0: Another World, daar wil ik wel even wat bij zeggen. Want de meeste liedjes zijn allemaal zelf geschreven.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja, behalve 2 liedjes. Your Smile, dat is van een Italiaanse zanger. En Coming Around Again van Carly Simon. Die ik vroeger als kind ook heel vaak heb gezongen. Met Sterrenjacht ook trouwens, met Veronica. Daar heb ik ook ooit aan meegedaan. En Another World, die we nu gaan luisteren, heeft Marjolein Spijkers, een van de Mrs. Einstein-dames, heeft de tekst geschreven. Dus dat vind ik wel heel erg tof.
1: Ja.
0: Om deze te laten horen.
1: Ja, we gaan luisteren.

0: Ja, als je hier naar luistert, dan hoor je nog een beetje van de samenzang van Mrs. Einstein terug, vind ik.
1: Ja, een beetje wel. Ja, ik hou van harmonieën.
0: Ja.
1: Vanaf kinds af aan zong ik al op de achterbank in de auto. Als we naar Italië reden, waren hele lange ritten.
0: Ja, dan heb je veel te zingen.
1: Dan zong ik altijd een tweede of een derde stem. Mijn moeder zei altijd, je zingt nooit een lied. Ja, maar ik vind harmonie zingen vind ik gewoon leuk. En daar, ja, ja. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja.
0: Oké, okay, en eigenlijk heb je de muziek nooit verlaten. De muziek is altijd bij je gebleven.
1: Dat is mijn leven.
0: En
1: ja.
0: Misschien ben je wel bekender buiten de Krimpenerwaard dan in de Krimpenerwaard.
1: Ja, ik heb nooit echt, hoe moet ik het zeggen? Ambitie gehad om solo zangeres te zijn. Vroeger begon ik wel zo. Toen was ik 15, was het de eerste tv-opname bij Op Volle Toeren met Giel Montagne, met die snor, weet je.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, dat was mijn eerste tv-optreden. Toen mocht ik eigenlijk nog niet eens op tv, want ik was 15. En toen die tijd was de leeftijdsgrens was 16.
0: Dat is op YouTube te zien, volgens mij. Daar staat
1: bij My Love.
0: Ja,
1: ja, die is best wel heel veel gedraaid bij de piraten.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja. Nooit de ambitie om solo gaan. Nee, ik heb ook een keer in een meidengroep gezeten. Toy Toy. Don't Play Dummy heette dat liedje. Dat ging over die dummy snoepjes. Hebben nog een clip opgenomen bij Maarten Toonder. Maar Mrs. Einstein, daar voelde ik me als een vis in het water. Ik vond dat zo leuk.
0: Ja.
1: Dat is mijn passie, om samen te zingen. Dus vandaar ook dat ik ben gaan dirigeren.
0: Ja. Ja, ja, ja. En dat is nu, daar ben je hartstikke druk mee natuurlijk. En dan die solo-projecten. Ben je nog met andere dingen bezig als de theatertour?
1: Nou, vrouw zijn vooral.
0: Nou, dat
1: en
0: ben je
1: moeder,
0: zo
1: en
0: te
1: moeder
0: zien.
1: Zijn.
0: Dat ben je zo te
1: maar
0: zien.
1: Maar de vrouw van zijn.
0: Ja.
1: Moeder zijn, twee kinderen met twee meiden wonen nog lekker thuis. Dus dat zijn ook wel drukke bezigheden.
0: En af en toe heb je met Italiaans temperament te maken natuurlijk.
1: Dat ook nog, ja. Maar dat vind ik heerlijk. Want mijn afkomst is ook uit Italië. Mijn oma kwam van Italië.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: daar heb je zo je man ook ontmoet? Of?
1: Nee, ik heb mijn man bij Borsato ontmoet.
0: Okay.
1: Want ik heb altijd koortjes gezongen bij Marco ook. Vanaf het begin af aan. Bij Dromen zijn bedrog. Dus we hebben samen de tours gedaan. Dromen zijn bedrog, De Waarheid. En daar heb ik Giovanni ontmoet in de studio. In studio Arnold Muur in Volendam. Daar zagen wij elkaar voor het eerst.
0: Ja, ja. Maar Giovanni is ook nog steeds druk.
1: Ja.
0: Zien jullie elkaar nog?
1: Jawel, gelukkig wel. Ja, ja, want ik doe ook wel eens wat dingen voor hem in de studio. Bijvoorbeeld demo's inzingen. Want hij is nu druk bezig met het scoren muziek maken. Dus dat is al het geluid wat je achter het beeld ziet van de grote Sinterklaasfilm. Hij speelt daar zelf ook Marco Marsepein in, dus de kok van de Sinterklaas. En als de opnames zijn geweest, dan gaat hij de studio in en dan maakt hij die prachtige score die je hoort. Dat is in de bioscoop. Vanaf, dat zal wel vanaf november zijn, denk ik. En dan daarna komt er ook nog een film van de grote Sinterklaasfilm op Videoland. En dat is weer een ander verhaal. Dat is de follow-up, zeg maar, van de BIOS-film. En daar moet hij ook nog de score muziek voor maken. Dus nu zie ik hem even niet zoveel.
0: Oké. Okay. Nee. Dat is ook geen tijd om ruzie te maken dan.
1: Wij hebben geen ruzie, hoor. Wij hebben geen ruzie. Nee
0: oké. Okay. Je blijft vol plannen natuurlijk, want er komt nooit een einde aan bij je,
1: nee,
0: volgens mij.
1: Nee, ik hoop het niet.
0: Nee.
1: Ik hoop dat ik nog heel lang kan doorgaan met hetgene wat ik nu doe.
0: Ja.
1: Ja. Mensen blij maken, lekker optreden met de koren, met Mr. Jones op pad. Heerlijk. Ja.
0: En die koren treden die ook veel op, zeg maar?
1: Ja, want regelmatig.
0: Veel koren die treden 3-4 keer op een jaar op en dat is het dan. Maar,
1: ja. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, omdat ik 4 koren heb, is het voor mij te druk om meerdere optredens te doen. Want 4 keer 3 praat je al over 12 optredens.
0: Dat is iedere maand trainen.
1: Dat is eigenlijk wel. Maar op zich vind ik dat niet zo erg. Maar met Mr. Jones, het combineren in het weekend is best wel lastig dan. Dus vanaf het begin af aan heb ik met ieder koor heb ik een zomerconcert. Dus voor de zomer. En een winterconcert. Dus dat zijn dus 2 seizoenen in een jaar. En daar leef je dan naartoe. Dus dan kijk je uit naar dat optreden. En soms doen we ook wel eens een goede doelen optreden voor een stichting. Of doen we ook wel regelmatig.
0: Ja. Oké. Je hebt 130 optredens gedaan met Jones.
1: Ja.
0: Hoeveel staan er alweer geboekt?
1: Totaal weet ik niet precies. Ik denk rond 20 optredens. Want dit is een soort reprise op de theatertour die we het afgelopen jaar hebben gedaan.
0: Ja.
1: Dus volgens mij 20 optredens. Ja.
0: En dat in hoeveel tijd?
1: September, oktober, november.
0: Oké.
1: Ja, ik weet het niet helemaal goed uit mijn hoofd.
0: Nee.
1: Maar dat is volgens mij een beetje de tijds. Het stukje waar wij in optreden.
0: Ja. En dan komend jaar misschien ook weer verder wat daaruit voortblijft.
1: Dat is maar even afwachten nog, ja.
0: Het is vaak theater is ver vooruit boeken.
1: Dat klopt, absoluut. Ja, daar moet je even 2 jaar van tevoren al mee bezig zijn. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar ik sta wel met meerdere optredens in de buurt. Dat vind ik wel heel fijn. Dus mensen kunnen wel komen kijken. Dus dat vind ik wel fijn, ja.
0: Als mensen meer willen weten over die optredens, is dat ergens te vinden?
1: Bij Mr. Jones, justincase.nl. Daar kunnen ze het vinden.
0: Mr. Jones, justincase.nl.
1: Yes.
0: Oké. Dank voor dat je weer hier was.
1: Ik vond het heel gezellig weer, Kees. Dank je wel.
0: Dus ik mag je nog wel eens een keer uitnodigen.
1: Absoluut, absoluut. Okay. En Giovanni ook. Wat ik ook nog wil zeggen. Giovanni en Anna die zijn viraal.
0: Oké. Okay.
1: Op Insta en TikTok. Misschien is het ook wel leuk, want dat zijn superleuke filmpjes die ze altijd laten zien. Echt blijheid van vader en dochter. Ja,
0: kijk aan.
1: Ja.
0: Daar gaan we zeker naar kijken. En hopelijk de luisteraars ook. En wij gaan afsluiten met nog een stuk van je van de cd.
1: Ja, The Whale Song.
0: Ja.
1: Die gaan jullie draaien, toch? Nummer 12 op de cd. Oh, dat is een van mijn favoriete liedjes van de cd.
0: Nogmaals dank.
1: Graag gedaan.
0: En veel succes.
1: En tot de volgende keer.
0: Ja.

0: Ja, en na Linda Camanita hebben we Tony Borst aan de lijn van de Truck Run Loop ik er waard. Een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, welkom in de uitzending. En,
1: dankjewel.
0: Ja, de Truck Run Loop ik er waard, dat is weer een grote gebeurtenis, neem ik aan.
1: Ja, klopt. 3 oktober gaat dat gebeuren. En ja, we zijn zeg maar een maandje geleden gestart met de voorbereidingen.
0: Ja.
1: En het is de 6e editie. En we starten weer op het Prins Willem-Alexanderplein in Lopik. En daar, ja, daar zal ook wat muziek eromheen zijn. We starten rond 12 uur met het opstellen van de vrachtauto's. Dan is er een optreden om 1:15 van Draadnagels. Dan om 1:30 de opening. Om 2:00 starten we. En dan komen we ook door Schoonhoven. We gaan zeg maar de loop ik er weg door. En dan komen we op de N210 uit. En dan bij de rotonde van Schakel. Dan gaan we linksaf de Rotterdamse weg op.
0: Ja.
1: En dan naar de volgende rotonde. En dan via de Rotterdamse weg. Beneluxlaan, Franse Kade, Polsbroek, Benschop, IJsselstein, loop de kapel. En dan komen we weer loop ik uit.
0: Ja, kijk aan. En dat wordt even, ja, even een smal weggetje, hè, op weg naar Polsbroek, denk ik.
1: Ja, ja, dat zijn we wel gewend, hoor. We hebben goede, ja, hele goede verkeersbegeleiders. We maken gebruik van motoren ook. En die rijden voor de vrachtwagens uit. En dat gaat eigenlijk ja, vlekkeloos. En ook de mensen, ja, ja, ze herkennen het ook wel. Dus iedereen werkt goed mee.
0: Ja. Ja, dat is het mooie van zoiets, hè? Dat ja, een herkenbaar iets. En je doet het voor ja, in ieder geval mensen in de samenleving die wat achterblijven. Laten we het zo maar zeggen. En ja, dat kweekt altijd een heleboel goedwil.
1: Ja, zeker. Zowel de verstandelijk beperkte mensen, maar ook de chauffeurs en iedereen die eraan bijdraagt. Krijgen altijd kippenvel weer, ieder jaar weer.
0: Ja, en hoeveel mensen moet ik aan denken die aan jullie organisatie meewerken? Als zo'n dag daar is, hoeveel vrijwilligers heb je dan?
1: Ja, we hebben ongeveer zo'n tussen de 25 en de 30 verkeersbegeleiders.
0: Ja.
1: Dus, en daarvan hebben we 5 tot 7 motoren. Dan hebben we op het plein zelf, ik denk altijd nog wel een man of 10. En dan hebben we, ja, in bestuur zelf hebben we 1 iemand die verantwoordelijk is voor verkeer. 1 iemand die verantwoordelijk is voor het aanschrijven van alle de zorginstellingen. Mm-hmm. En daar contact mee te houden. 1 iemand die regelt alle chauffeurs. En ik ben dan verantwoordelijk voor alles wat op het plein gebeurt.
0: Ja, ja. En ja. Ja, zijn er altijd genoeg vrijwilligers?
1: Ja, meer dan genoeg. Dat is al, iedereen wil graag meedoen. En dat maakt het ook zo leuk. Ja, je hoeft eigenlijk nooit, als je 1 keer aan iemand iets vraagt, is het bijna altijd een ja.
0: Oké. En ja, die vrijwilligers hebben jullie genoeg en het is bijna altijd een ja, zeg je dan ook. Hoeveel plaats hebben jullie voor de vrachtwagens?
1: Ja,
0: hoeveel kunnen
1: we
0: er aan meedoen?
1: Ja, dat is heel beperkt, want we hebben het plein, dat kunnen ongeveer 40 vrachtwagens op, dat is echt de max. En we houden het ook op 40 vrachtwagens. Dus de inschrijving is inderdaad beperkt. En we proberen zoveel mogelijk lokaal voor lokaal te doen. Dat betekent dat we, ja, lokale zorginstellingen benaderen. En willen dan ook zoveel mogelijk met lokale chauffeurs werken.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het ook extra gezellig. Want dan zie je ook dat veel mensen uit de zorginstellingen die meerijden, die kennen dan ook de chauffeurs. En die vragen soms ook specifiek van, mag ik dan met die en die meerijden?
0: Ja, het is een klein beetje ons kent ons dan.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Hey, en jullie hoeven niet te leuren om genoeg vrachtwagens te krijgen, neem ik aan.
1: Nee, maar we proberen wel iedereen een kans te geven. Dus de inschrijving is vandaag weer gestart. Via de website truckrunlopik.nl kunnen chauffeurs zich weer inschrijven. En ja, dat kan vanaf vandaag.
0: Ja, nou hopelijk hoeven jullie niet achter deelnemers aan dat er genoeg inschrijvingen komen.
1: Ja, ja, zeker. Daar twijfelen we niet aan.
0: Mm-hmm.
1: En alle zeg maar zorginstellingen die worden proactief benaderd. Maar er is ook een mogelijkheid Als je bijvoorbeeld niet in een zorginstelling woont, of je kent iemand die niet in een zorginstelling woont, maar die wel graag mee zou willen, dan is het een mailtje sturen naar info@drukrunloopik.nl. Ik zal nog een keer herhalen, info@drukrunloopik.nl. En dan kun je daar ook opgeven dat je mee wilt doen.
0: Ja. Nou, hopelijk wordt het weer een groot succes, maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan en jullie ook niet.
1: Nee, zeker. Kijken er naar uit.
0: Ja. Ik wens jullie veel succes bij de voorbereiding. En wie weet, spreken we elkaar nog eens voordat de dag daar is.
1: Zo is het. Ik hoop het wel. En fijn dat we even in de uitzending mochten zijn.
0: Heel graag gedaan. En tot een volgende keer.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, en van Kees, van de truckrun gaan we naar de trekkers.
0: Oké, naar de trekkersrun dan.
2: Trekkers run, maar dan van Floor de Jong over de acties van de boeren. Die is nu ook aan de telefoon.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: Welkom in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen iedereen.
0: Ja, goedemorgen. En wat staat er te gebeuren? Want eerst was het de gedachte van de boeren denken mee. En nu komt er toch steeds meer actiebereidheid. Kan ik het zo omschrijven, Floor?
3: Ja, dat klopt. Ja, de boeren denken nog steeds mee. Maar het is, punt is nou vooral, er ligt een brief op tafel en ben ik goed verstaanbaar trouwens?
0: Heel duidelijk zelfs.
3: Oké, nou, heel duidelijk zo, dat heb ik nog nooit gehoord. Er ligt een brief op tafel en er wordt van de boeren wordt eigenlijk een groot offer gevraagd eigenlijk, qua ammoniak-emissiereductie. Mm-hmm. Er wordt aan de samenleving een heel groot offer gevraagd van 20 miljard. En ja, wij zijn er vast van overtuigd dat het voor de vergunningverlening allemaal gewoon geen ene bal gaat helpen. Dus dat is, dat vinden we toch wel even een puntje van, kijk, meedenken, dat doen we al jaren, maar het moet wel ergens toe leiden, zeg maar. En dit voelt gewoon heel erg als een gewoon, niet zozeer een reductie van ammoniak, maar vooral een reductie van vee. En dat is, en dan raak ik er eigenlijk steeds nog een beetje van overtuigd dat eigenlijk wel het grote plan erachter is. Een paar weken geleden, toen waren we hadden een excursie bij Zuid-Holland Landschap met een aantal boeren. En dat was eigenlijk best wel een leerzame middag was dat. En bij een paar plekken wezen kijken bij de graafkade. En dat zag er op zich best mooi uit. Maar dan vraag je aan de boswachters van Zuid-Holland Landschap van hoe groot is jullie stikstofprobleem nou? Want het is dan stikstofgevoelige natuur waar je naar zit te kijken. Mm. Hij zei, stikstof. Hij kon zich niet voorstellen dat die paar kilo wat uit de lucht komt, dat het gebied aanzetast. Hij zag meer wat in oppervlakte water en vooral ook een beetje het probleem met genoeg water in die gebieden. En afgelopen week zijn ook de cijfers van Weidehof, van de Agrarische Natuurvereniging, zijn naar buiten gekomen. Nou, dus een groei van 13% meer weidevogelmesten. Dus naar ons idee gaat het met de natuur echt best goed. Zeker hier in West-Nederland. Maar ja, als we alles maar alleen maar alles afrekenen op hoeveel ammoniak er mogelijk uit de lucht op die gebieden. Als we daar alles aan vasthangen, dan blijft alles net zo stilstaan als de afgelopen 6-7 jaar, zeg maar. Dus dat vandaar dat wij wel in actie komen van dat het toch echt over een andere boeg gegooid moet worden.
0: Ja, maar dan heb ik altijd het gevoel dat er twee partijen praten met elkaar.
3: Ja.
0: Maar ze verstaan elkaar niet.
3: Nou, ze verstaan. Ja, dat is zeker. Maar dat is ook bij veel. Wij zitten hier ook bij het gebiedsplan, hier in de Krimpenerwaard. En dan mag je van alle kanten mag je opties aandragen. En maar je kan gewoon bij de provincie en zeker bij het Rijk kun je gewoon merken, alles als de oplossing die je aandraagt niet een berg minder vee is. Ja, daar wordt er gewoon eigenlijk gewoon niks mee gedaan. Dat is, ik een paar jaar geleden, dat vond ik zo typerend. Toen was er geld beschikbaar en er was toch no regret maatregelen. Dus maatregelen waar je geen spijt van krijgt. Nou, dan denk ik aan bijvoorbeeld aanpassingen bij voer of aanpassingen van mestaanwending. Dat als het niet werkt, dan kun je dat heel simpel terugdraaien. De overheid, die bedoelt met no regret maatregelen, die bedoelt dan dat er boerderijen gesloten worden, dat er vee weggaat. Want de overheid die is in de vaste overtuiging dat, daar krijg je sowieso nooit geen spijt van. Minder vee is altijd goed, zeg maar. Dus die zitten er zo ontzettend op die manier in. Ja, dat is wel lastig. Is het dan om echt een beetje tot haalbare oplossingen te komen, die ook nog een beetje waar de landbouw zich ook in kan vinden, zeg maar.
0: Ja. Maar ja, nu zijn er partijen natuurlijk vanuit de overheid die zijn gebonden aan Europese regels. En die Europese regels die schrijven wat anders voor dan misschien de overheid wel wil. Maar,
3: ja.
0: Maar die Europese regels komen langzamerhand op nummer 1. Want als daar niet aan voldaan wordt, zijn er altijd weer partijen die rechtszaken beginnen.
3: Nou ja, en dat
0: moet gebeuren, ja. Zeggen die dan.
3: Ja, nee, dat klopt. En dat kijk ik, ben nog niet. Kijk, aan de ene kant denk ik op positieve dagen, dan denk ik van nou, het is naar mijn idee en naar veel mensen die idee en ook veel boswachters die idee, gaat het echt hier, zeker in het westen van het land, goed met de natuur. Ten tweede denk ik dat een groot gedeelte van Nederland gewoon echt wel boeren wil houden, ook in het groene hart. Dat is zoals ik het de wereld ziet op positieve dagen. Op negatieve dagen denk ik van ja, maar het is. Je hebt een overheid te maken die het moet en het zal. Moet de grote landbouwtransitie komen. We moeten allemaal richting biologische landbouw, allemaal natuur inclusief. Allemaal dat agroforestry en voedselbossen en al die gekkigheid waar gewoon geen markt voor is. En daar ontkomen we niet aan. Het is, ja, het over Europese regels. Ja, dat heel terechtheid aanstipt. Want wat nou op punt staat om geïmplementeerd te worden, dat is Europese natuurherstelverordening. En die geeft aan de NNN-gebieden hier in de Krimpende Waard, dus die gebieden die vorig jaar zo'n beetje zijn ingericht, die krijgen dan dezelfde status als Natura 2000-gebieden. Nou, dan zijn we helemaal de sjaak hier in de Krimpende Waard. En dat is eigenlijk iedereen in de landbouw en ook heel veel in de politiek, die zien die problemen wel, maar ja, hoe hou je die van je lijf? Dat is echt wel, heel terecht. Want het is vooral zo'n juridisch steekspel waar je zo'n beetje in beland bent. En dat is, dat maakt het wel extra frustrerend. Dat
0: is een hele opgave ook voor de LTO, denk ik.
3: Nou, voor de LTO, en dat klopt. En en wij hopen ook dat de LTO toch nog eens even wel wat is. Want ik hoor nou, dat is wat kritischer worden richting minister. Want ik hoor heel veel, dat er goed is aan een brief. En ik weet dat de LTO, die zie ook heel veel dingen die niet goed zijn aan een brief. Maar dat mogen ze van mij wel eens even wat meer uitdragen. Maar ik heb het idee dat zij vooral ook gesprekspartner willen blijven bij de minister. En nou ja, goed, die strategie is ook wat voor te zeggen, hoor. Ik hoop dat de LTO toch ook wel eens nu eens even met mes tussen de tanden overleg uitvoert. En dat is een keer opstappen, is er ook gewoon onderdeel van. Dus dat, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, we blijven het vervolg natuurlijk ook op de voet volgen.
3: Dat is mooi. De afgelopen maandag hebben we op de Jan Blankenbrug bij Nieuwegein hebben gestaan, Nieuwegein-Vianen.
0: Ja.
3: En dat was, iedereen was positief verrast van de opkomst, hoor. Dat was, en ook gewoon echt een mooie actie bestonden. In principe niemand in de weg. Een hooguit een verdwaalde fietser die iets meer om die trekkers heen moest klimmen. Maar en met de politie liep het deze keer ook prima trouwens. Dus dat maak je wel eens anders mee.
0: Ja.
3: En ik hoop wel een beetje een voortzetting van zulke soort acties. Ja, dat hoop ik ook gewoon dat
0: We blijven het volgen en we hebben je vast niet voor de laatste keer aan de lijn gehad.
3: Nou, mijn gevoel is een beetje hetzelfde erover.
0: Okay. Nou, veel succes met de dingen die je doet.
3: Ja, en jullie ook.
0: We spreken elkaar.
3: Zeker. Oké.
0: Okay.
3: Tot horens.
0: Dag.

0: Ja, en bijna het laatste onderwerp in deze uitzending. Maar het laatste onderwerp is natuurlijk wat er op tv komt de komende week. Maar voordat we zover zijn, gaan we nog even naar de streekwinkel Krimpenerwaard. Want we hebben Corine de Haai aan de lijn. Goedemiddag. Goedemorgen, ja, moet ik zeggen. Ik lees,
1: ja, goedemorgen nog.
0: Ik lees bingo middag en ik zeg meteen goedemiddag.
1: Ja, kan me voorstellen. Ja,
0: want daar gaat het over, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben een bingo-middag gepland volgende week woensdag.
0: En die bingo-middag die is bedoeld in zijn algemeenheid, de opbrengst, of is dat een speciaal doel?
1: Nou, het is geen speciaal doel. Het is vanuit de streekwinkel georganiseerd om eigenlijk op een leuke manier ook weer aandacht te vragen voor alle streekproducten die we hebben. Mm-hmm. En dat zijn streekproducten natuurlijk uit van de diverse boerderijen, of de boomgaard, de lekbongert, kaas, jams, al dat soort zaken. Maar het leuke is, we hebben ook, noem het ook streekproducten, van inwoners die echt hele mooie dingen maken. Dus we hebben ook veel leuke creatieve prijsjes te winnen.
0: Ja, dus dat is streekgenoten eigenlijk.
1: Ja,
0: in plaats van streekproducten, ja.
1: Ja, ja.
0: En zijn er dan extra activiteiten van streekproducten bijvoorbeeld die aangeprezen worden tijdens zo'n middag?
1: Nou, het is eigenlijk een reguliere bingo-middag. Dus we gaan geen verkoop- en presentaties verzorgen. Verkooppraatjes of presentaties. Dus het is lekker komen voor de bingo. En tuurlijk zeggen we eventjes waar het vandaan komt. En als mensen echt meer vragen hebben, dan kunnen ze na afloop altijd natuurlijk van ons uit wat meer informatie krijgen over alle streekproducten en de streekgenoten.
0: Ja. Jullie doen dat vaker. Hoe is het met de belangstelling bij die middagen?
1: Nou, wij organiseren niet meer heel vaak middagen. En de bingo is echt voor het eerst dat we dat doen. En dat komt ook eigenlijk omdat we dachten, ja, in de zomervakantie, er ligt zo ontzettend veel stil. Hè. Bij de 13 huizen is altijd wel een bingo, eens in de zoveel tijd. En in het cultuurhuis, maar ja, die zomerweken is er weinig. Dus wij dachten, nou, dat is voor ons een mooie gelegenheid en leuk voor de mensen. En toch weer een extra activiteit vanuit de streekwinkel en om dat bekend te maken.
0: En als mensen daar naartoe willen, vanaf hoe laat kunnen ze terecht?
1: Nou, de bingo-middag is van 2 tot 4 en dan spelen we 3 rondes. En we zorgen natuurlijk voor tussendoor en na aflopen dat we gewoon lekker wat drinken met elkaar en wat lekkernijtjes hebben. Dus van 2 tot 4 is de activiteit, zeg maar.
0: En het is in de oude praktijk in Krimp aan de Lek, hè?
1: Ja, dat klopt. Brede Rode Straat nummer 3, maar het is inderdaad de oude huisartsenpraktijk.
0: En die is aan de, ja, bijna aan de Hoofdstraat, volgens mij.
1: Ja, klopt. Bij de kerk, de ontmoetingskerk, moet je het straatje in van de Brede Rode Straat. En dan zie je het aan de rechterkant, het lage oude huisartsengebouwtje staan. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we helemaal bij zijn.
1: Ja, ja, mensen kunnen lekker binnenlopen. Ze mogen zich ook aanmelden, maar ik denk dat binnenlopen ook gewoon prima is. Tegen 2.
0: Nou, ik wens je heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. We hopen op een leuke opkomst.
0: Ja, dat hoop ik ook. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.
0: Dag.

0: Vast item aan het eind van de Waard op de Kaart is: wat hebben we volgende week op tv? En Hans Versluis is aangeschoven en die kan er veel meer over vertellen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nee, inderdaad, we hebben weer een... De komkommertijd is er nog steeds, maar we hebben weer wat items opgenomen deze week. We zijn gisteren te gast geweest bij de opening van het hospice Krimpen en Waard. Vandaag is daar een open dag, maar gisteren is het hospice officieel geopend. En we hebben daar een rondleiding gekregen. Dus dat item is zeker de moeite waard om volgende week ook te kijken. Vandaag zijn we te gast bij de Pasar Moluku Krimpen. De derde editie alweer. Het is een markt met kraampjes, eetentjes en barretjes. En verschillende live-optredens en culturele activiteiten in Krimpen aan de IJssel. Vanuit de Molukse gemeenschap wordt dat georganiseerd. En de Krimpen en Waard is voor sommige mensen de ideale vakantiebestemming. Nou ja, dat snappen wij natuurlijk maar al te goed als inwoners van de Krimpen en Waard. En of mensen nu komen van ver of uit een dorp verderop, de Krimpen en Waard heeft genoeg te bieden. En in de serie Tom gaat op pad, dan neemt hij een kijkje bij de verschillende campings hier in de Krimpen en Waard. En natuurlijk hebben we ook weer muziek. De Edelweiss muziek, de Crossroads en de Oranje Top 30.
0: Kortom, volop activiteit. En het is wel komkommertijd, maar de items dienen zich toch nog steeds aan. Ja, en als mensen items hebben,
1: kunnen ze altijd bij ons terecht door een mailtje te sturen naar redactie@rtvkrimpenwaard.nl. En dan kijken we altijd wat er mogelijk is om eventueel langs te komen.
0: Ja, we zijn natuurlijk niet... we zijn beperkt in de mogelijkheden doordat we een kleine tv-groep hebben. Maar die zijn wel heel actief.
1: Ja, absoluut. Mensen waarschijnlijk wel weten, we zijn voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers. Eigenlijk 99%. Die zijn wel heel actief, de tv-vrijwilligers die we hebben. En die zijn eigenlijk elke week wel een aantal keer op pad.
0: Ja, stel dat mensen belangstelling hebben.
1: Kunnen ze een mailtje sturen naar info@rtvkrimpenwaard.nl of naar redactie@rtvkrimpenwaard.nl. Ja. Of een appje sturen, of een Instagram bericht, of een Facebook bericht.
2: Ja, Kees, je had vanmorgen al een goed idee voor de televisie.
0: Ben ik er weer vergeten, zo lang geleden.
2: Bij Linda.
0: Ja, om een keer daar in de studio opname te maken bij bezig zijn met de Sinterklaasfilm, geloof ik.
2: Ja. Dus wie weet.
0: Ja.
2: Bij deze.
0: Ja.
1: Ideeën is meestal het probleem niet bij de tv.
0: Nee.
2: Uitvoering.
0: Ja, wel, maar hier zie ik wel mogelijkheden toe. Als de tv-ploeg er ook voor voelt natuurlijk. Want dat zou best een leuk item kunnen zijn. Ja. Om tegen Sinterklaas te houden.
2: Het is bij deze neergelegd bij de redactie.
0: Ja.
2: Hè, kijk, Hans. Dus Hans die gaat, denk ik, die heeft dat nu opgeschreven.
0: Ja, maar directe lijn is misschien toch wel via mij, want ik zit altijd bij die tv-ploeg overleggen. Dus ik ga het zeker meenemen.
2: Nou, dat maakt niet uit. Twee mensen al, dus...
0: Drie eigenlijk.
2: Doe er wat mee.
0: Ja. Hey, oké, we hebben het weer gehad. 3 uur de Waard op de Kaart. Ik moet altijd uitkijken dat ik niet de Waard aan tafel zeg, maar het is echt de Waard op de Kaart. En we hebben het weer met veel plezier gedaan. En vanwege de vakantieperikelen, iedereen is op vakantie, ben ik er volgende week weer.
2: Oké, fijne vakantie en bedankt.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C...

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

vechten. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Hilversum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Sabine Maurits te gast. Maar voordat ik met haar spreek, heb ik nog twee auteurs die door haar begeleiding hebben gehad bij het schrijven van hun boek. En de eerste is Frank Peters. Welkom.
1: Hoi, nou, goedemiddag. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, hoe zou jij jezelf als schrijver omschrijven?
1: Mijn verhalen die zitten een beetje tussen een thrillers en roman in. Dus ik ben geen echte thrillerschrijver. Hè. Daar ben ik wel een paar keer voor genomineerd. Ja, voor mij gaat het minder om de vraag van wie heeft iets gedaan. Het gaat meer om waarom maken mensen bepaalde keuzes. Waarom maken ze de keuzes die ze maken. Ja. En dat tekent mijn boeken een beetje.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Niet pure thrillers, maar op het snijvlak van roman en thriller.
0: Ja, dat hoor ik vaak terug, ook van mensen. Van ja, wat is nou eigenlijk een echte thriller?
1: Ja,
0: vaak denken mensen, er moet van alles gebeuren. Maar vaak zit het, ook tussen de regels door.
1: Ja, en bij self-pub is het vooral ook wel mooi dat je daar niet zo heel erg in een genre geperst wordt. Hè?
0: Nee.
1: Dus daar kun je zelf ook een beetje bepalen van welke kant je op gaat.
0: Ja.
1: En ik merk ook wel dat lezers dat waarderen. Dus
0: ja.
1: Dat is op zich leuk. Ja.
0: En we spreken straks met Sabine Maurits. En zij heeft 3 van jouw boeken mogen redigeren. Wat zoek jij precies in een redacteur?
1: Nou, een goede redacteur, die moet niet volgens mij proberen om een ander boek te maken dan dat jij wilt schrijven. Maar ze moet er eigenlijk voor zorgen dat het boek dat jij aan het schrijven bent, dat een beter boek wordt.
0: Ja.
1: En daar heeft natuurlijk heb je veel vertrouwen voor nodig. En Sabine die kijkt daarbij ook heel scherp naar structuur en personages en tegenstrijdigheden. Maar ze laat het stuur altijd bij de schrijver.

0: in ieder geval bij mij. En dat is dat zoek ik en dat vind ik heel prettig.
1: Ja, ja. Want je zegt het net al, hè, wat doet zij anders dan andere redacteuren? Heb je met veel redacteuren gewerkt?
0: Ik heb met een aantal gewerkt, tekstredacteuren en inhoudelijk. Hè, voor ieder boek heb ik wel andere redacteuren gehad. Maar Sabine heeft voor al mijn boeken de inhoudelijke redactie gedaan.
1: Ja, want...
0: zij doet dat ook dan net op een iets andere manier dan andere redacteurs.
1: Ja, en wat is die manier?
0: Ja, weet je, ik benader het altijd zo. Hè, als je een manuscript dat je hebt, dat is geen kapotte broodrooster. Hè? Dus nee. Dat is iets waar je als schrijver waar je aan werkt, waar je jaren aan werkt, of misschien wel jaren aan werkt. En dan zitten jouw twijfels in en de personages waarmee je vergroeid bent. En wat Sabine heel goed doet, is dat ze jou altijd het gevoel geeft dat jouw verhaal blijft.
1: Ja.
0: En ze probeert er niet haar boek van te maken, maar ze pakt jouw verhaal op en zegt, nou, ik heb het gelezen. Dit is wat jij volgens mij probeert en hoe gaan we dat sterker maken?
1: Ja.
0: En dat doet ze niet alleen door dan te gaan strepen, maar ook vooral te kijken van wat zit er nou voor goede dingen in dat verhaal? Wat maakt dat verhaal goed? En hoe kunnen we dat nog versterken?
1: Ja.
0: En dat is denk ik wel uniek.
1: Ja.
0: En misschien dat anderen dat ook doen, hè? Maar
1: ja. Dat
0: is in ieder geval in mijn ervaring is dat wel een unieke werkwijze.
1: Ja, en hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een redacteur?
0: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Want wat ik zeg, je geeft iets weg van jezelf. Een manuscript dat is kwetsbaar. Maar ik zeg ook altijd, ja, er is niks zo breekbaar als het ego van een schrijver. Hè?
1: Ja.
0: Dus je bent gelijk van je apropos als er iemand iets van vindt, van je boek.
1: Ja.
0: Er is heel veel vertrouwen voor nodig.
1: Ja.
0: Je moet kritisch, je moet iemand hebben die kritisch naar je tekst kijkt. Maar waarvan je wel het vertrouwen hebt dat dat op een goede manier gebeurt.
1: Ja, want hoe was je reactie de eerste keer dat je je manuscript terugkreeg en dat er een redacteur naar had gekeken?
0: Nou, als je de eerste keer al terugkrijgt, hè, dan denk je naar de eerste bladzijde al van zoveel opmerkingen.
1: Ja.
0: Dan denk je van, nou, wat heb ik nou dan gedaan?
1: Ja.
0: Hè? Ik denk dat het helemaal niks is. En dat is je eerste ervaring. En dan zie je pas wat een goede redacteur, wat hij allemaal doet en wat hij allemaal kan.
1: Ja.
0: En dat is echt geweldig.
1: Ja.
0: En als je nu een manuscript, als ik dat terug zou krijgen en iemand plaatst daar geen opmerkingen bij, dan denk ik van dat is verdacht.
1: Ja, ja,
0: dat ben ik het eerste boek al en dan denk ik van ik zie een bladzijde waar ik maar één opmerking had of twee. Dan denk ik, misschien heeft die bladzijde niet goed gelezen.
1: Ja, ja, ja. Want daar leer je ook ontzettend veel van, hè?
0: Absoluut.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik herken dat wel hoor. De eerste keer dat ik het terugkreeg, dacht ik ook, nou kan maar beter stoppen.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens. Hè. Ik krijg wel eens terug en dan denk ik van nou, ik pak het en ik steek het in brand in de tuin. Maar
1: ja.
0: Toch maar weer door. Hè.
1: Ja, ja.
0: En het is altijd opbouwend en het is altijd positief.
1: Ja.
0: Dus je gaat daar eens goed naar kijken en dan vind je echt allerlei dingen die echt je boek beter maken.
1: Ja.
0: Ik zeg wel eens, ik wil iedereen uitdagen die zelf iets heeft geschreven en denkt dat het af is.
1: Ja.
0: Stuur het dan maar eens naar de goede redacteur en kijk wat die allemaal nog vindt in jouw manuscript.
1: Ja.
0: Ik denk dat je daar meestal van opkijkt.
1: Ja, dat is een waardevolle tip, hè, van mensen die inderdaad een boek uit willen geven. Stuur het altijd naar een redacteur of een proeflezer.
0: Ja.
1: Ja, want die haalt het goed.
0: Ik heb zelfs
1: gezegd,
0: want je denkt wel eens van, nou, ik voordat ik het uitgeef moet het geredigeerd worden. Maar ik zou het zelfs, ik geef zelf uit, maar ook mensen die iets naar een uitgever willen sturen bijvoorbeeld, om na te laten kijken. Ik zou het zelfs voor die tijd al laten redigeren, als ik nu daar opnieuw aan zou beginnen. Ik zou geen ongeredigeerde tekst aanbieden aan een uitgever.
1: Nee, nee, nee. Want je bent ook gewoon blind voor je eigen fouten.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Dat merk
0: en dan lees je gewoon overheen.
1: Zeker, ja.
0: En dat is ook voor iedereen. En dat komt natuurlijk bij, je leest vanuit je eigen kader. Met je eigen achtergrond en je eigen oogklep lees je jouw tekst.
1: Ja.
0: Dat komt bij een lezer terecht die een heel ander kader heeft.
1: Ja.
0: En een goede redacteur die zit daar natuurlijk net tussenin. Want die begrijpt vanuit die lezer. Die kijkt vanuit die lezer. Wat ziet hij staan en wat vindt hij daarvan? En die kent de manier waarop jij iets wilt doen. Dus die zit mooi daar net tussenin. En kan je daarbij helpen.
1: Ja, zeker. Ook iets gewonnen.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja. heb de literaire parel gewonnen. Vorig jaar was ik al genomineerd voor beste plot. En dit jaar won ik de literaire parel. Dus dat is de prijs voor het beste onafhankelijke boek. Maar in mijn geval dan voor het beste plot.
1: Ja, voor welk boek was dat?
0: Dat was voor Drengman. Dat was voor mijn tweede boek.
1: Ja.
0: Dus ik was aangenaam verrast.
1: Ja, want dat weet je uiteraard nog. Het juryrapport, wat maakte dat jouw boek had gewonnen?
0: Ik vind het altijd zelf moeilijk om te kijken van wat is nou precies een plot. Hè? Dat blijft een lastig woord. En het verhaal moet kloppen. En daar gaat het in eerste instantie om. Ja. Maar wat denk ik voor mijn boek wat dat anders maakt, is vooral dat het gaat over mensen. Mijn hoofdpersoon is bijvoorbeeld zelden bezig met het oplossen van het plot. Maar die is met hele andere dingen op de achtergrond bezig. Ja. En ik denk dat hetgeen is wat mensen interessant vinden. Niet zozeer het bovenliggende verhaal, want dat is maar een bootje over de rivier. Maar wat drijft de mensen die daarachter zitten?
1: Ja.
0: En dat maakt volgens mij een boek interessant voor lezers. Ik denk dat de jury dat goed... Dat gezien heeft, dat in ieder geval goed gelukt is in mijn boek.
1: En ben je alweer bezig aan nieuw werk?
0: Ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over mijn hoofdpersoon Rick Wolters en Sandra Molenaars. En dat boek komt in november waarschijnlijk uit. Dat heeft Sabine net geredigeerd, dus ik ben weer druk bezig met al die aanmerkingen aan te passen. Ja, en daarna dan moet het nog een keer naar een corrector. Hè, want er komt nog een tekstcorrector. Die gaat dan kijken van of die tekst helemaal zuiver is.
1: Ja.
0: En als dat klaar is, dan gaat het langzaam richting uitgifte.
1: Ja, spannend. Spannende tijd weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor even het korte gesprek. In het najaar gaan we wat dieper in op jouw boeken en op jouw schrijverschap.
0: Ja, leuk. En, ik heb er zin in.
1: Ja, en ik wil je heel erg veel succes wensen met het afronden van je derde boek.
0: Nou, dankjewel. En jij succes met je programma en Sabine met haar antwoorden.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne middag.
0: Oké, fijne middag. Hè.
1: Doei, doei.
0: Dag.

0: Coldplay met Clocks. Ik zei het in de intro al, ik heb twee extra gasten. En de tweede gast in mijn uitzending is Matthijs Huizinga. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie is Matthijs Huizinga?
1: Jazeker, Matthijs Huizinga, vader van drie zoons, puberzoons. In mijn dagelijks leven ben ik piloot bij KLM, vlieg ik de hele wereld over. En in mijn vrije tijd vind ik schrijven op dit moment het leukste wat er is.
0: Ja, ja, kan je dat goed combineren, piloot zijn en schrijver zijn, of is het soms lastig?
1: Nou, eigenlijk is het juist wel goed te combineren. Ik ben natuurlijk regelmatig van huis en ook in verschillende tijdzones, waardoor ik juist soms wel eens midden in de nacht ergens met een laptop op schoot zit. Om wat te schrijven. En ik kom natuurlijk op de leukste plekken. Ja. Waardoor mijn inspiratie ook eigenlijk altijd overloopt aan nieuwe ideeën en nieuwe plekken in de wereld die ik dan weer gebruik in mijn boeken.
0: Ja, ja. Want je eerste boek verscheen zonder professionele redactie. Wat maakte dat je besloot om dat wel te gaan doen in je boek daarna?
1: Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de feedback die ik van lezers heb gekregen. Natuurlijk, iedereen vond het verhaal hartstikke leuk en wat een mooi plot. Alleen ik kreeg ook wel eens te horen en ook wel eens van wat professionelere lezers die zeiden, joh, er had nog wel een redactieronde overheen gemogen.
0: Ja.
1: Daar ben ik toen even ingedoken. Heb ik wat informatie ook bij deze lezers verzameld. En ja, dat ging dan over dat de dialogen misschien wat minder houterig konden. De zinsopbouw kon nog wel wat beter, wat minder herhaling van woorden.
0: Ja.
1: Dat is iets wat er ook wel heel erg insluit bij de meeste auteurs. En ik ben toen gaan kijken, wat houdt redactie precies in? En daar ben ik bij toeval eigenlijk bij Sabine Maurits terechtgekomen. En daar heb ik natuurlijk eerst een aantal proefhoofdstukjes opgestuurd. Ja. En ik zag al snel, oké, dit gaat wel echt iets moois opleveren dan dat ik in mijn eentje kan doen.
0: Ja.
1: Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, want hoe zag je dat? Dat het mooier werd?
1: Nou ja, als auteur lees je op een gegeven moment je eigen verhaal zo vaak dat je er eigenlijk niet meer zoveel dingen uithaalt. En eigenlijk na de feedback van Sabine, eigenlijk al bij dat proef, onze eerste kennismaking, las ik later al die hoofdstukken en dacht ik, wow, dit loopt lekkerder. Er zit een beter ritme in, de dialogen zijn absoluut beter. Minder herhaling van woorden. Dus ik zag eigenlijk zelf al redelijk snel, dit levert echt wat op. Het kost absoluut tijd en natuurlijk ook geld. Maar het levert echt wat op.
0: Ja, ja. En toen heb je zelfs besloten om je debuut opnieuw uit te geven.
1: Waarom? Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En wat maakte dat zo belangrijk om dat opnieuw te doen?
1: Nou ja, uiteindelijk het tweede boek wat ik ben gaan schrijven heb ik eigenlijk al meteen met Sabine gedaan. En dat is eigenlijk een vervolg op het eerste boek. En toen dacht ik, dan kan ik een heel mooi geschreven vervolg uitgeven. Maar dat eerste boek is nog steeds dat eerste debuutboek zonder redactie. Ja, dat vond ik ook wel heel zonde. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het eerste boek bij de uitgever toen weg te halen. Helemaal opnieuw te herschrijven. Ook weer redactie van Sabine eroverheen. En toen heb ik uiteindelijk beide boeken tegelijkertijd opnieuw uitgegeven als een nieuwe thrillerreeks.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel passender.
0: Ja. En hoe doen je boeken het?
1: Op zich goed. Kijk, een self-pubber, het valt of staat met de promotie. Dus de energie die erin steekt, levert iets op aan de achterkant. Je merkt ook meteen, als je er dus wat minder energie in steekt, dan vinden mensen je boeken gewoon minder goed. Dus je moet heel actief op social media zijn.
0: Ja.
1: Loopt het goed. Ik ben zelf redelijk tevreden. Ik vind het leukste dat ze ook hier in Amersfoort in de boekwinkels te vinden zijn. Dat vond ik echt wel een overwinning.
0: Ja.
1: Dat ze daar gewoon op de trillertafel liggen. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. Als zelfpubber ben ik zeker tevreden, Nicole.
0: Ja, ja, ja. Want is dat een bewuste keuze om je boeken zelf uit te geven?
1: Nee. Ik heb absoluut geprobeerd om de boeken ook bij een grote uitgever aan de man te brengen. Alleen, dat is vooralsnog niet gelukt.
0: Nee.
1: Met mij denk ik veel acteurs die daar tegenaan lopen. Alleen ook Sabine heeft me daar toch wel in geadviseerd. Van joh, kijk eens verder. Is zelfpubben eventueel een optie? En daar ben ik toen ingedoken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb dan het voordeel dat ik zelf redelijk creatief ben. Dus ik heb veel zelf kunnen doen. En uiteindelijk, nu achteraf gezien, denk ik, wauw, het heeft me ook wel een heel mooi boek opgeleverd. De marges zijn wat groter. Wat op zich in mijn geval ook heel fijn is, omdat ik alles doneer aan een goed doel. Dus per verkocht boek gaat er gewoon veel meer naar het goede doel.
0: Ja.
1: Dan bij een uitgever. Maar het is vooraf niet een bewuste keuze geweest om te zelfpubliceren.
0: Nee. Je zegt net, hè, je boek gaat naar een goed doel. Welk goed doel is dat?
1: Ja, dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En ja, dat gaat eigenlijk specifiek over kinderkanker. Ik heb zelf 3 gezonde kinderen, dus gelukkig ben ik daar zelf als vader nooit geweest. Ik ben daar wel uiteindelijk als donateur geweest. En het is een ontzettend, het is raar om te zeggen, maar het is een hele mooie plek in het midden van Nederland, waar eigenlijk alle gezinnen met een kind met kinderkanker terechtkomen.
0: Ja.
1: En ja, ik probeer daar met mijn bijdrage iets te doen aan onderzoek eigenlijk voor de behandeling van kinderkanker. Maar ook voor het welzijn van de gezinnen. Want het is natuurlijk een mega grote impact op een gezin.
0: Ja.
1: Op broertjes, zusjes, vaders en moeders die een kindje met kinderkanker in het gezin hebben.
0: Ja, ja. En kies je bij elk boek ditzelfde doel?
1: Nee, dat allereerste boek wat ik had uitgegeven, heb ik alles gedoneerd aan de voedselbank hier in Amersfoort. Dat was ook een hartstikke mooi doel om te steunen. Ik heb heel even kort een actie gedaan voor Care for Girls. Dat is een organisatie die meisjes in India eigenlijk aan de studie helpt. Ik zit erover te denken om daar misschien eind van het jaar ook weer even een actie voor te doen. Want ik vind het een ontzettend mooi doel.
0: Ja.
1: En nu is voor deze 2 boeken op dit moment dat 100% van mijn opbrengst gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Mooi. En ben je aan het werk voor een nieuw boek?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit echt middenin. Ik heb vandaag ook weer ontzettend veel geschreven.
0: Ja.
1: Ik heb net toevallig heel even kort WhatsApp-contact met Sabine gehad, dat ik wel weer heel trots ben op wat ik vandaag heb geschreven.
0: Ja.
1: Het verhaal is al helemaal af wat dat betreft. Ik moet alleen het boek nog niet grotendeels. Ik denk dat ik ongeveer op de helft van het boek zit.
0: Oké. Ja. En schrijf jij regelmatig? Of ben jij echt een schrijver die inspiratie krijgt en dan gaat zitten?
1: Nee, ik heb eigenlijk altijd inspiratie. Ik moet alleen echt momenten vinden om echt even af te sluiten. Dus dat is natuurlijk het lastige ook met een gezin met 3 kinderen.
0: Ja.
1: Gelukkig inmiddels wel natuurlijk al 2 op de middelbare school. En de 3e gaat volgend jaar ook naar de middelbare school, waardoor ik weer wat meer tijd zal krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan weer het mooie aan vliegen. Als ik dan, ik vlieg morgen naar Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat ik daar minimaal wel weer een paar uurtjes kan gaan schrijven.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik me echt even opsluiten.
0: Ja.
1: En lekker gaan typen.
0: Ja. Ben jij een plotter? Of verzin jij het verhaal als schrijvende?
1: Ik heb het allereerste boek wat ik geschreven heb, heb ik echt ter plekke, heb ik allerlei dingen verzonnen. Ben ik ook allerlei kanten op gegaan die ik later weer heb gecorrigeerd. Ik heb het tweede boek deels geplot, maar ook wel weer tijdens het schrijven heel erg veel dingen erbij verzonnen. Ik zit nu bij mijn 3e boek, ben ik denk ik 70% plotter.
0: Ja.
1: En dat geeft me wel een hoop houvast. Het schrijven gaat daardoor ook een stuk makkelijker eigenlijk, omdat je al weet wat er ongeveer moet gaan komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, de hoofdstukken zelf is gewoon weer één grote fantasiebrein, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is vaak zo, hè? Ja, ja.
1: Maar dat vind ik ook eigenlijk wel het allerleukste aan schrijven. Het schrijven.
0: Is dat ook iets waar een redacteur je ook mee kan helpen? Met het maken van een plot?
1: Ik heb zeker wel contact met Sabine gehad over dit 3e boek. En een beetje wat mijn strekking zou zijn. Zij heeft me daar ook echt wel bij geholpen, ook kritische vragen gesteld. Dus ik denk zeker wel dat Sabine daar een grote bijdrage heeft geleverd. Ja,
0: ja, ja. Ja. En wat zou je de auteurs willen aanraden die ook zelf hun boek willen uitgeven? Wat is jouw belangrijkste tip?
1: Ja, de tip is blijf vooral in ieder geval schrijven. Als je het echt serieus wil aanpakken, je zou echt een boek op de markt willen brengen, self-pubbend, waarvan je hoopt dat hij goed gelezen wordt, ja, probeer dan toch eens te kijken naar redactie. Redactie levert echt wat op. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van andere schrijvers kijken. Je moet erin investeren, maar uiteindelijk wordt je verhaal echt beter.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon gepolijst. Je gaat 2-3 keer met een redacteur eigenlijk door je boek heen.
0: Ja.
1: Ja, als je dan desnoods probeert het met 3, 4, 5 hoofdstukken, kijk hoe het eindresultaat is. En ik denk echt dat je heel erg tevreden zal zijn wat je dan op papier hebt staan.
0: Ja, ja.
1: Dus geef het een kans. Een goede redactieronde. Het levert heel veel op.
0: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor je bijdrage. Ik ga naar de muziek met Sabine in gesprek.
1: Nou,
0: dan zullen jullie vast nog ook wel besproken worden.
1: Maar
0: ik wil je
1: heel veel succes.
0: Ja, ik wil jou ook heel veel succes wensen met je 3e boek.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
0: Is goed. En een goede vlucht.
1: Goede uitzending.
0: Ja, en een goede vlucht.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Jarenlang werkzaam te zijn geweest in een laboratorium en in de ziekenhuiswereld, koos ze ervoor haar passie voor taal en verhalen te volgen. In 2021 richtte ze haar eigen redactiebureau op, Tekst in Detail. Welkom, Sabine Maurits.
1: Hi Nicole, ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vertelde net, je werkte jarenlang op een laboratorium. Dat lijkt me toch een hele andere wereld.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is echt een heel andere wereld. Dus,
0: Wat maakte dat je die omslag ging maken?
1: Ja, lezen vond ik altijd al heel leuk. Ik vulde bibliotheken met mijn eigen boeken. De middelbare school had ik een boek al uit en de verslagen geschreven voordat het schooljaar begon, zou ik maar zeggen. Dus lezen zat er altijd wel al in. Maar toch was ik op school meer een beta. En natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, dat waren echt mijn vakken. Dus daarom ben ik wel in de laboratoriumwereld terechtgekomen. En later ook ziekenhuiswereld. Maar terwijl ik op het lab werkte, ging een vriendin van mij, die ging een boek uitgeven bij een uitgever. En die zei tegen mij van, je leest zoveel. Zou je een allerlaatste check willen doen op mijn boek? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen. Maar ik heb daar helemaal geen verstand van. Wat moet ik doen dan? Nou, alleen even lezen. Even. Een heel boek. Even lezen. En schrijf maar gewoon even op wat je opvalt. Ja. Nou ja, prima. Dat ga ik doen. Als jij dat wil.
0: Ja.
1: Wanneer wil je het toch hebben? Maandag. Het was vrijdag.
0: Ja.
1: Oké, nou, ik ga mijn best doen en je hoort van me. Ja. Dus ik kreeg het hele pakket thuis met alle printjes van alle pagina's. Dus ik ben begonnen. Ik had geen idee of ik het goed deed, wat ik deed. Maar die vriendin van mij die was super enthousiast. Die zei, je hebt er echt zoveel uitgehaald. Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. Dank je wel. Graag gedaan, denk ik. En ik moest hier echt wat mee gaan doen. Toen dacht ik, misschien. Ik ga er eens over nadenken.
0: Ja.
1: Toen werd ik boventalliger verklaard bij mijn huidige werk. Bij dat moment mijn werkgever. En ik ging een nieuwe baan zoeken. Ik had twee kinderen. Ik dacht, iets met boeken. Wie weet ooit als ik met pensioen ben of zo. Nu maar even niet. Uiteindelijk, het zaadje was toch geplant en dacht ik, ik wil hier geloof ik toch wel iets mee. Want lezen vond ik echt leuk en ik vond dit ook best leuk om te doen. Dus ik denk, ik ga er toch eens, weer erin verdiepen hoe dat dan werkt en zo. En toen kwam ik op Facebook een groep tegen, die heet Proeflezers Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd ik lid van. En ook op internet zocht ik naar mensen die proeflezers zochten of uitgevers die dat deden. Ja, en zo ging ik auteurs en soms via een uitgever ging ik helpen met hun boeken. En dat viel me eigenlijk heel erg goed. Vond ik ontzettend leuk. En toen ging ik een opleiding volgen tot redacteur. Daarna een correctieopleiding. Ja, toen startte ik, zoals je net zei, mijn eigen bedrijf.
0: Ja.
1: En daarna nog een opleiding tot redacteur gedaan. Een andere om weer andere dingen te leren. Ik heb een mentorship gevolgd. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, ja.
1: Dus door een vriendin die me vroeg om te kijken naar haar boek.
0: Mooi. En is dat boek een succes geworden?
1: Het is een fantasyboek en dat is best wel een succes geworden.
0: Oh, oké, mooi. Mooie mooi begin.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat maakt jouw manier van redigeren anders? Kun je daar iets over zeggen?
1: Dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Wat maakt mijn manier van redigeren anders? Het is heel lastig om dat van jezelf in te schatten.
0: Ja.
1: Maar wat ik van auteurs terugkrijg, is dat ze vinden dat ik hun boeken en henzelf ook met respect behandel. En dat ik heel veel dingen zie. Maar dat ik de feedback die ik geef nooit dwingend of belerend breng, zeg maar. Dus dat is altijd zelf, en dat mag ook echt altijd. Je bent altijd zelf aan zet om te kiezen of je wel ziet wat met mijn feedback doet.
0: Mm-hmm.
1: Schrijf je, ik vind met DT en ik zeg, joh, dat zou ik met een D doen. Ja, dan is het natuurlijk een harde fout.
0: Ja.
1: Maar heel veel redactiedingen, inhoudelijke redactie, zijn geen harde waarheden. Kijk, heb je een plotfout erin zitten of zit er een tegenstrijdigheid in? Die kan je natuurlijk aangeven, dat is wel echt een fout. Maar heel veel dingen zijn arbitrair of ik vind dit wat mooier of misschien als je het zo aanpakt, als je dit personage wat meer diepgang geeft. Ja, dat zijn geen harde fouten.
0: Nee.
1: Dus daarom ben ik in die zin altijd adviserend en nooit dwingend.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat een deel is wat, ik weet ook niet of dat nou echt mij onderscheidt van een ander, maar in ieder geval, dat is in ieder geval iets wat ik doe. En Matthijs, die je net ook sprak, die is in zijn dankwoord ook opgenomen. En excuse me for my French, dat is niet zo goed. C'est la ton que fait de la musique, dus dat betekent, het is de toon die de muziek maakt.
0: Ja.
1: Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt.
0: Ja. Ja.
1: Dus probeer Met respect mensen te behandelen. Probeer op een positieve manier je feedback te brengen. Probeer suggesties te geven, zodat ze er wat verder mee kunnen. Niet alleen maar dit is iets zo mooi of dit is fout, maar ook waarom.
0: Ja,
1: zodat je daar als auteur ook echt mee aan de slag kan.
0: Ja,
1: dus ik denk dat dat een beetje mij misschien onderscheidt van anderen. Hoewel ik hoop eigenlijk dat iedere redacteur wel een beetje op deze manier zou moeten werkt. Je hebt toch het boekenkindje van een auteur in handen. Ja. Daar wil je zorgzaam voor zijn. Tenminste, dat wil ik wel. Dus ik neem aan dat andere redacteuren dat ook wel een beetje zo zien.
0: Ja, ik vroeg net ook aan Frank van hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een auteur. Hoe denk jij daarover?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je boek is echt iets van jezelf. En Frank schrijft wel thrillers, dus dat is net wat anders. Ik reageer ook autobiografieën. Dan leg je echt gewoon je hele ziel en zaligheid bijna, leg je bij mij neer. Dus dan moet je mij ook echt vertrouwen in dat ik er zorgvuldig mee omga. Dat ik je met respect behandel. Ook al schrijf je soms dingen op waarvan je zelf misschien denkt, jeetje, wat ben ik dom geweest? Of hoe heb ik dat zo ver kunnen laten komen? Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook bij een thriller of bij een ander fictieboek. Je gaat zitten prutsen en zitten prikken in een manuscript van een ander.
0: Ja.
1: En dat kan heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Dus als jij je redacteur niet vertrouwt, of als je denkt, ik weet niet of hij zijn werk wel goed doet. Ja, hoe kan je dan omgaan met de feedback die je krijgt? Hoe kan je dan denken, daar kan ik wat mee? Want je weet helemaal, dan heb je misschien wel het idee dat zo'n redacteur maar wat doet of zo.
0: Ja,
1: dus in die zin moet je ook echt wel vertrouwen hebben in je redacteur. En ik schrijf ook heel vaak als ik een mailtje terugstuur van, ik heb je manuscript geredigeerd. Ik vond het dit of dit.
0: Ja.
1: Dank je wel voor je vertrouwen. Want dat vind ik ook echt. Iemand vertrouwt mij zijn boekenkindje toe. En dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Je noemt het ook een boekenkindje. Maar dat is het natuurlijk ook. Het is echt een stukje van jezelf. Wat je de wereld in brengt. En ik denk ook zeker dat je als schrijver daar ook in moet leren. Ik vroeg het net ook al aan Frank van hoe is het als je de eerste keer je manuscript terugkrijgt met al die notities erbij.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei hij ook al van ik had het wel in de brand willen steken.
1: Sorry, ik weet niet of dat was de eerste keer.
0: Ja, nee, maar zo voelt dat natuurlijk wel. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien. Omdat je boek daar natuurlijk alleen maar beter van wordt.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo. Je krijgt zoveel, in ieder geval als ik je manuscript heb geredigeerd.
0: Ja.
1: Of je nou beginnende auteur bent of geboren auteur. Je krijgt vaak heel veel feedback van mij.
0: Ja.
1: Want hoe beter jij wordt, hoe dieper ik inga op je verhaal. Dus ook al heb je eigenlijk een al heel goed verhaal staan. Toch krijg je best wel veel feedback in de kantlijn. Of stukjes gearseerd omdat je dubbele dingen hebt geschreven. Dus je krijgt ook echt dat je denkt, wow, ik heb echt niks goed gedaan. Alles is rood.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Want ik zet ook dingen neer van, dit heb je heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus er staan ook positieve opmerkingen tussen. Of, dit raakte me enorm.
0: Ja.
1: Dus het is echt niet alleen maar rood is fout. Maar de kleur die je als redacteur gebruikt, dat doet de beurt dan automatisch, is rood.
0: Ja.
1: En zelfs ook, want ik dacht, dan zet ik de kleur op. Dan neem ik blauw, dat vind ik fijner.
0: Dus
1: ik heb dat blauw gemaakt. En toen kreeg ik een foto terug van een auteur die zei, ik snap deze opmerking niet. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Het is rood. Ik zeg, is het bij jou niet blauw wat ik heb gedaan? Nee, het is rood.
0: Ja.
1: Dus dat heeft helemaal geen zin. Het is gewoon hoe jij je woord instelt.
0: Ja.
1: Dus dat was echt heel suf.
0: Oh.
1: Dus ik dacht, rood komt zo bozig over. Zo'n schooljuffrouw met zo'n mooie pen. Ik denk, dat wil ik niet. Maar dat heeft dus helemaal geen effect.
0: Nee. Je hebt een nummer meegenomen van Phil Collins, Against All Odds. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Er zijn bij mij bij muziek niet zo heel veel verhalen achter. Ik vind muziek mooi om te luisteren, maar het is niet dat ik er echt een speciaal nummer heb of zo waar ik een onwijze band mee heb. Maar ik ben een aantal jaar geleden naar Phil Collins naar het concert geweest van hem en dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik dacht, ik wil in ieder geval een nummer van Phil Collins dan uitkiezen en dat werd dan deze.
0: Ja, mooi.
1: Dus het is niet dat er hier nou een speciaal verhaal achter zit.
0: Nee. Nou, na de muziek praten we nog eventjes verder.
1: Leuk.

0: Dat was Phil Collins met Against All Odds. Ik heb aan de telefoon nog Sabine Maurits. Als het goed is.
1: Jazeker, ja. Jij
0: werkt met zowel debutanten als ervaren auteurs. Verschilt dan jouw aanpak ook per schrijver?
1: Sowieso is de redactie bij mij altijd maatwerk. Dus in principe verschilt het per auteur. Het maakt niet uit of je ervaren of minder ervaren bent. Maar globaal gezien is de werkwijze toch ook wel anders. Want als debutant krijg je van mij vaak veel meer uitleg in de kantlijn. En ben je een terugkerende auteur of een auteur die al wat langer al andere boeken heeft geschreven. Dan ken je, als het goed is in ieder geval, een groot deel van de uitleg al. Dus dan... Ja. Geef ik soms wel deels opnieuw, maar ook niet allemaal. Want meestal is dat ook helemaal niet nodig. En dan zijn de beginnersfouten bij een terugkerende auteur ook gewoon minimaal aanwezig. Dus dan kan ik echt heel erg inzoomen op de inhoud.
0: Ja.
1: En bij ervaren auteurs wisselt het wel wat meer. Want auteurs die ik bijvoorbeeld nog niet eerder heb geholpen... daar zie je soms toch wel dat ik nog wel wat meer uitleg moet geven. Omdat ik dan misschien op andere dingen let. Als omdat ze bij een vorig boek helemaal geen redactie hebben gedaan. Dus dan moet ik soms toch wel wat meer uitleg geven. Maar de meeste ervaren schrijvers die hebben de basisprincipe onder de knie. Of ze wijken er juist bewust vanaf. Dat mag natuurlijk ook altijd. Als je de regels kent, kan je er ook vanaf gaan wijken. Omdat je dat zelf mooier vindt of leuker vindt. Of nou ja, daar mag je dan mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens een auteur echt moeten overtuigen om iets aan te passen?
1: Ja, soms wel. Wat ik dan vaak hoor is dat... maar ik zie een boek X, Y of Z... en dat wordt uitgegeven door uitgever... nou ja, dan noemen ze een van de grote uitgevers... Mm-hmm. Toch ook wel perspectiefbreuken of dialooglabels... waarvan jij zegt dat ik ze beter niet kan gebruiken. Maar waarom lees ik dat dan wel in die boeken?
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, ik snap dat je dit vraagt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar... Ga bij jezelf dan na. Wat vind je mooier? Vind je een perspectiefbreuk? Past dat bij jouw verhaal? In principe denk ik zelf altijd van niet. Maar ja, als jij dat als auteur wel vindt... wie ben ik dan om daar iets van te vinden?
0: Ja.
1: Het is jouw boek en ik help je. Maar ik ben niet de baas over jouw boek. Dus dan probeer ik ze natuurlijk te overtuigen van... Nou, het reden X, Y of ik vind dit mooier, want... en de meeste lezers snappen niet als je... Nou, ik noem even weer een perspectiefbreuk. Als je een perspectiefbreuk gebruikt, want dan weten ze niet meer bij wie ze zijn, wie ze volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is onduidelijk. Dus ik zou het niet op deze manier doen, zoals je het hebt gelezen in het boek van Harper Collins, Abel Antos. Want het is gewoon niet duidelijk voor de lezer. Maar als jij het graag wil, dus ik ben daar in die zin wel, ik probeer ze te overtuigen. Maar ik ben nooit winnend.
0: Nee.
1: Dus altijd aan jou.
0: Ja, ja. Want wat is de mooiste reactie die je ooit gehad hebt van een auteur?
1: Ik weet er een paar uit mijn hoofd. En een van die was iets als van... ik ben verbaasd hoeveel tijd je hierin hebt gestoken. En ik vind het echt heel fijn. Dus mocht je nog niet duidelijk zijn... ik kan eigenlijk geen betere redacteur wensen. Nee, dan, dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt heel fijn om te horen.
0: Yeah.
1: En iemand anders zei ook... als ik ooit bij een uitgever kom... dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat jij mijn boek blijft redigeren.
0: Okay.
1: Dan moet ik wel zeggen... Nou, ik weet niet of dat lukt.
0: Ja.
1: Want een uitgever denkt daar vaak toch anders over. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te horen. Ik heb eigenlijk ook al meerdere keren gehoord. En bij één auteur is dat ook gelukt. Die heb ik nu ook geholpen met de inhoudelijke redactie. Terwijl ze binnenkort haar tweede boek uitgeeft bij een uitgever.
0: Oké, okay. Nou dat
1: dus
0: is...
1: Dat is wel, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat zijn wel heel leuke dingen.
0: Mooi, mooi. En wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan iemand die vandaag begint aan zijn eerste boek?
1: Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je kan zeggen. Afhankelijk van wat voor type mens, type schrijver ik voor me heb. Een doener of eerst iemand die eigenlijk eerst onderzoek wil doen en beslagen ten ijs wil komen. Ben je zo'n doener, dus wil je gewoon lekker gaan schrijven? Ga dan schrijven. Laat je niet afleiden door welke kennis dan ook. Ga gewoon lekker dat verhaal op papier zetten. Kijk niet terug. Alleen vooruit. En knal dat verhaal op papier. Daarna ga je lekker kijken hoe het wordt. Ga je onderzoek doen naar hoe je moet schrijven. En dan horen tussen aanhalingstekens. Want jij bent natuurlijk altijd degene die mag beslissen hoe jij je boek schrijft. Maar ga dus eerst lekker schrijven. Ben je nou iemand die eigenlijk best wel perfectionistisch is, goed slaagt en eis wil komen, goed voorbereid wil zijn, ga je dan eerst verdiepen in de kunst van het schrijven. Dus lees blogs, luister podcasts, volg een cursus, kijk op socials naar berichten van schrijvers of redacteuren, lees boeken, kijk wat je mooi vindt en juist niet. En als je je hebt voorbereid, dan ga je je verhaal schrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, je kan er echt twee kanten mee op. Ik kan niet één advies geven aan iedereen, want iedereen is ook anders.
0: Ja, ja, dat is zeker weten zo. En nou ja, ik had het net ook al met Matthijs en met Frank over ook hoe belangrijk het is om ja, je boek te laten redigeren.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind het heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. Mooi. En waar droom je zelf nog van? Zijn er nog meer plannen behalve je tekstbureau en je podcast? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. De podcast die je maakt.
1: Ja, ja, echt grootste plannen heb ik op dit moment niet. Waar ik van droom is dat ik gewoon door kan gaan met het werk dat ik doe. Ik vind dit werk ontzettend leuk om te doen. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier kon werken. Het laboratoriumwerk vond ik ook leuk. Het was ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Ik deed onderzoek naar ziektes en de oorzaken daarvan en hoe je ze kan genezen. Dus dat was ontzettend interessant. En ik vind, de medische wereld heeft nog steeds echt wel mijn hart. Dat vind ik leuk. Maar dit werk wat ik nu doe, ik vind het zo leuk. Dus ik hoop gewoon echt dat ik klanten mag blijven helpen. Dat ik auteurs mag helpen met mooiere boeken maken dan dat ze op dat moment zijn. Dat ze bij mij komen. Dat ze, ja, gewoon blij zijn met hun boeken. Ja, en dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ik hiermee door mag gaan.
0: Nou.
1: En ik heb wel een paar toekomstdingen dat ik denk, nou, ik heb nu wat cursussen staan, die zou ik wel graag wat kleine cursussen bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens. Van Henk de Vries en van mij samen. Ik ben nu het eerste jaar co-host geweest.
0: Ja.
1: Daarvoor heeft Emmy het met twee andere co-hosts gedaan. En we gaan dus komend seizoen gaan we gasten uitnodigen die komen vertellen specifiek over één genre.
0: Interessant.
1: Dus dat leek ons heel interessant om dan echt eens even één uitzending helemaal te focussen ja, op zo'n genre. En we gaan natuurlijk ook gewoon verder met de onderwerpen met schrijvers, voor schrijvers. We gaan ook verder met uitzendingen met schrijvers. En wat we ook nog verder gaan, we hebben nu één gast gehad, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, die kwam vertellen over iets wat je vaak tegenkomt in een boek. Dat was dan een rechercheur en oud-militair. En komend seizoen hebben we al een aantal mensen op de planning staan die komen vertellen over B&B, over vliegen. Dus we hebben een aantal mensen al uitgenodigd. En dat vinden we ook echt heel leuk. Zodat je als schrijver je echt goed kan inlezen. Het is dan luisteren, maar goed kan leren wat je nou nodig hebt om bepaalde beroepen of bepaalde onderwerpen in je boek te zetten.
0: Wat leuk.
1: Dus dat is echt. We vragen ook altijd vooraf van, zijn er vragen? Die kan je dan ook aan ons stellen en dan kunnen wij ze doorgeven aan de gasten. Dus daar gaan we ook lekker mee door. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om daar kijk ik echt naar uit.
0: Nou, dat snap ik. Genoeg dingen te doen in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, ik wil niet te vervelen.
0: Nee, daarom. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Dat je mijn gast wilde zijn. En ik wens je nog een fijne middag.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk.

Ik ben weer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gasten bedanken. En de volgende gast komt alweer volgende week zaterdag 18 juli. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel, Geodes BM Netherlands, handelsonderneming EA van Buren, Heineken, het Koetshuis Party en Catering Service en tot slot Inter Fastfood.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: Regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel. Zeg maar.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up!

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Radio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

info. RTW Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans en Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing, en tot slot Multi Bijou.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Yeah.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: The Sound of Disco. Disco Classics.
2: Zuiden. Vrolijk weekend. Zaterdagavond.
3: Yes, you're flying.

0: Takes Me. En dat is uiteraard hier op RTV Krimpenwaard uit 1976. Jimmy James en de Vagabonds. Jawel, het is weer tijd voor de Sound of Disco.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden.

Dit blijft toch altijd nog een heerlijke disco-klassieker, hoor. I Will Survive, natuurlijk Gloria Gaynor. En dit is uit 1978. De Nederlandse formatie Masada met Let's Dance hier op RTV Krimpen de Maart.

Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

In de tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een slag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwart. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen voor de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is door Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de zaal. Daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wel, u moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Denkt u dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden. Zodat... Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als

belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen er niet meer kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig?

0: On the Beat. Wij horen ze nog alleen hier bij de Sound of Disco. De Brooklyn Bronx and Queens Band.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey, welkom terug luisteraars. Je bent ingeschakeld op RTV Krimpenwaard. Met de zinderende zaterdagavond. Met alleen maar zinderende muziek tot vanavond 12 uur. Met alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Muziek uit de discotheken van weleer. Met onder andere muziek van The Tramps, The Pointer Sisters, Lonnie Garden, Swing Out Sister. En deze plaat even terug naar 1982. Dit is de Chaplin Band met El Filero. Welkom bij The Sound of Disco.

sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Twee uur lang terug in de tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste non-stop disco classics. From the

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar De zinderende

Heerlijke muziek van een man die meer dan 50 jaar in het vak zit en ook meer dan 40 hits heeft gescoord in de Nederlandse top 40. Geweldige muziek van Stevie Wonder, Another Star. En dit is een Duitse duo die in de jaren 80 zeer succesvol was. Dit is Mother Talking met Jarma Hart, Jarma Soul. Zometeen de zomerse klanken van Kaoma en daarna de dubbel disco voor deze zaterdagavond, Sylvester.

0: disco van Sabrina met Boys, Boys, Boys, Summertime Love. En daarvoor nog de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Sylvester uit 1978, You Make Me Feel. En Do You Wanna Funk, dat was een nummer uit 1982. Beide nummers zijn geproduceerd door Patrick Coley. Ja, inmiddels is het op de studioklok 2 minuten voor de klok van 8 geworden. De sound op disco zit erop, maar zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Inmiddels is de temperatuur flink opgelopen in de studio. Dat betekent, we gaan zometeen verder met het zomerse ritme van de Power Dance Hits met mijn vriend en collega Hans Jong. En wat mij betreft, tot volgende week en maak er weer wat van, een vrolijk weekend.
1: Dankjewel Wim voor je bijdrage bij de zinderende zaterdagavond. Het was weer een zomersprogramma. En wij gaan verder met het ritme van de zomer. Zometeen vanaf 8 uur tot en met 12 uur. En vanaf 12 uur, vanaf 11 tot en met 12, door een uur lang Pride Disco Hits. Geniet

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Hey, goedenavond.
5: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
6: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

project Alice DJ, dat is eigenlijk een project van Wessel van Diepen. Die heeft het opgericht in samenwerking met de producers Danske en Armando. En de zangeres van Alice DJ is Judith Anna Pronk. In 1999 in de zomer leren we ze al kennen met DJ Jurgen Berovelo. Dat was de grote zomerrit. En eind augustus toen kwam deze single uit en die ging nog de hele herfst mee. En dat was Back in My Life, in het begin van Ritme van de Zomer. Met een vorige plaatje uit 2021, de zomerrit van dat jaar. Die kwam van Farruko en die heette Peppa's. Wees welkom, allemaal. Heerlijk.

0: 30 is omhoog. Vorige week 23. En deze week 19. Dat in de vierde week. Oude Pauw is het. Van Topic. Samen met Package hier. En dan krijg je dit. Sorry, papi. Ja, ik voorzie nog wel een dikke top 10 hits, jongen. Over een x-aantal weken. En dan voordat we een zomer hits. Drie weken stopt hij nummer 1 in de zomer van 85. Par Hardcastle had een nummer gemaakt uit de Vietnamese oorlog. Die voerde van 1955 tot 1975. Had een nummer meegemaakt en het hoorde Night in de hoorde rippen van de zomer.
1: RTV Krimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: McNerrick, die staat hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd, maar die staat in een tweede hitsingle van het Scandinavische duo De Bausa. Nieuwe single Lose Myself, die ga je zo horen. Maar eerst de Freemasons opdraaien. Love on my
4: power dance hits.

Al die op nummer 2 staat. In de LC-lijsten. Maar dit moet hem gaan worden. De opvolger. En zeg maar ook de nazomer dit voor dit gezelschap bij het Hoge Scandinavische Noorden. De Bouza. Nieuwe single Love by Sal.

0: of summer hits.
1: En dan wordt alweer uit 2005 de lekkere zomerhit van de Freemasons. Samen met Noël Wilson en het hele Love van Mamaya.
2: Dit is het ritme van de zomer.
1: Met wie?
2: Met Hans de Jong.
1: Ja, oké, laten we eens teruggaan naar een bekend jaar.
3: 1981.
1: Ze komen uit Nederland. Ze noemen zich de Pers. En ze hadden een Spaanstalige single. Je hoort het al in het gitaartje. Dit is Cantare Tepe, ritme van de zomer. Hier op de radio nu.

zomer van 1981. Die kennen twee Nederlandstalige zomers. Dat wil zeggen Nederlandse zomers van Nederlandse artiesten. Maar dit is er eentje van. De plaat die je niet zoveel hoort op de Nederlandse radio. De pers, ze komen uit Nederland. Dat een plaatje maakt bij Cantara Pepe. Oh la la. En die andere zomer uit het jaar 81 was deze.

0: Ik heb niet te veel gehad, hoor.
1: Heel gevarieerd.
0: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aanlaten.
2: Het is zomer. De zinderende zaterdagavond. Op je radio. RTV Knippen de Waard.

0: En die zou ze wel op nummer 1 staan in de Nederlandse hitlijsten. Nou, ik heb goed nieuws voor de derde week, voor de zesde week nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Nummer 3 van Via Another 45 Ultra, Talk to You. En nummer 2, The Bows and Magnetic. En inderdaad, Shakira en Burna Boy op 1.
1: RTV, Krieg van de Wagen. Power, dance hits.
0: 2 minuten over half 9. Wat gaan we doen? Het kan de half uur. De dubbele dosis dance. 2 plaatsen van 1 artiest op de radio. De nieuwe Power Dance Hit en de Power Spotify Dance Hit. Wat kan je allemaal verwachten met de hits op de radio? Dag de album uit 1933. De zomer. Sing Hallelujah. Die staat voor je klaar. Maar eerst Camila Cabello.

is op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard. Een van de vele zomerhits uit het jaar 1993 kwam van Dr. Alban. Sing Halleluja. En ervoor een echte knijter, een grote dancehit. Dat wil zeggen een grote zomerhit van Camilla Cabello. In de zomer van 2017, hoogste bereikste positie, was haar tweede plaats. Maar ze stond wel 33 weken in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Je hoort de lekkere zomerhits. Je hoort natuurlijk hier bij de enige echte TV. Knipper en Baard.

0: respect. We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd er dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
2: Hans de Jong. Danny Mondsmit van Turner Lights Off. Just Stay, het nieuwe single uitgebracht. Samen met Sam Harper en die hoor je vanavond als Power Tip. Just a Little komt eraan zo. Maar eerst is dit Bruno Mars en die houdt dit On My Soul nu.
3: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: zou dat net zo'n groot hit worden als die Turn the Lights Off? Nou, dat zullen we binnenkort gaan meemaken in de Nederlandse hitlijst als die erin komt. In ieder geval, Just Stay, vanavond met Sam Harper, Power Dance.
1: Power Hit Radio.
0: En de nieuwe single noemt zich Just a Little. En daarvoor Bruno Mars. Dus een oude Power Dance hit met All My Soul. Ook terug te vinden in de Nederlandse hitlijst.
1: Power Dance Hit. Drop it like it's hot.
0: Yeah, summer. En laten we eens terug gaan naar Spotify. Klik hem aan, Hans de Jong, Power in zit, als je achter Spotify zit. We gaan er weer een nummertje in zetten. Nummer 226. 14 uur aan muziek en 23 minuten krijg je cadeau erbij als je de lijst opent.
1: Power, Spotify, Dances.
0: Deze zit er aan voor de Jackson.

0: België bleef hij steken op de 10e plaats. Bij ons in Nederland haalde hij een top 3 notering in de hitlijsten. 1990, een grote hit kunnen we zeggen voor Chet Jackson. Eenmalig hit met deze plaat. Die vol zit met samples. Klaar, afgelopen. Hit de John en Cat Wicker, die zetten vanavond in onze lijst. 226, daar staat hij. Gaat er een power dance, is Hans Jong. Daar vind je Spotify de hele lijst lang.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power dance hits.
0: Zonder Peppa.

dagen geleden stonden ze drie weken op nummer 1 in de zomer van 1988. De dames van Salda Peppa en de Spinderella, die moeten we ook niet vergeten. Want die deed ook mee. Ja, je hoort er niet en je ziet er niet, maar ze deed wel mee. Met deze plaat. En dat push it Salda Peppa op de radio. Bracht ons met een dubbele dosis tijdens twee platen van één artiest op de radio. We gaan naar Dardan Ali Yu. Zo heet hij officieel. Officieel kennen wij hem natuurlijk onder de naam Ricard. Een 33-jarige Kosovaanse Albanese DJ. En ook tevens muziekproducent. Zijn eerste hit had hij in 2019. Dat was Ride It. En dat was op TikTok een ware hit. 4,1 miljoen keer beluisterd. Op TikTok, hè. Daarna werd hij op single uitgebracht. En werd het een hele dikke hit in Europa. Ook in Nederland. En eind augustus 2019 waren er 2,4 miljoen beluisteraars op Spotify door dat nummer. Ja, daarnaast had diezelfde Ricard nog hits in Nederland en verder buiten. Met onder andere in 2020 Secrets samen met Rayé. Say My Name met Dimitri Vegas en Like Mike. En 2021 You met Tate McRae. En nog hitsingles als Signals en Halluation. Maar wij gaan er twee draaien in het kader van de Ricard met zometeen You op draaien. Maar eerst is dit Secrets, het dubbele dosis dance.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van der Wal BV.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Hey, welkom bij deel 2.
6: Daar hebben we
0: ons. Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

15 weken staat ze op dit moment in een NL's hitlijst genoteerd. En wij draaien ze denk ik al een week of 20. Want wij waren de eerste bij. Better Rexha en David Quetta. Oh nee, het was natuurlijk... Even kijken hoor. Better Rexha, Fateless, The New Religion. Daarvoor de afscheidssingle, de laatste single van WM. De nummer 1 in de zomer van 86. Die heet Edge of Heaven. En meer zomer iets onderweg. Goedemorgen Krippenerwaard. Is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Krippenerwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Krippenerwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Krippenerwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Krippenerwaard. Aankomende maandag neem ik het weer over van Gert van den Berg. Ze is in Nederland, Madonna. Ze treedt op tijdens het World Pride Festival in Amsterdam op dit moment. Haar video is zo naar Kate Ryan, Deschanté.

op dit moment. Op dit moment staat ze in Amsterdam. Ergens. Niemand weet waar. In verband met de Pride, de World Pride. Die is dit jaar neergestoken in Amsterdam. En ja, van de week was het een verrassing. Kwam ze wel, kwam ze niet. Deed ze mee aan de boterparade. Nou, niemand wie het weet. Want ja, vandaag was de Canal Parade in Amsterdam. Madonna is in Nederland. Ook een beetje ten promotie van Confessions on the Dance Floor Part 2. En officieel is er geen single uitgebracht van het album. Maar ik vind dit wel echt een single, die hebben we in maart al gedraaid. I Feel So Fine, Madonna. Nogmaals, Nederland is...

0: plaatje van Kate Vaien. De zomer 2002 groot in met deze chanté.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar
2: 1982.
0: In de zomer scoorde Jeffrey Daniel, Howard Hewitt en Jody.

0: we deze plaat vorig jaar eind augustus. Toen hebben we hem gedraaid. En dat is zoiets van, nou, ik blijf nog eventjes naar binnen. Ik kom er dus al van 26 van naar buiten. En ziet daar een grote hit, om even in Nederland. Jonas Brouwer met Eve and the Heads of Desire. En daarvoor is Shalomar, I can make you feel good.
1: FTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 3:30, 9:30, Power Dances, Rippen van de Zomer. Wat kan je dit uur verwachten? De Power Dances, de nieuwe, inderdaad, van Just A. Ook nog een foute discoplaat en een massive hit en de zomerhits. Die zijn lekker, die zijn warm, die zijn heet. Imani, don't be so shy. Wees double trouble, knocking nu.
2: Come on, yeah.

De lekkerste zomerhits. Dit is het ritme van de zomer.

0: krijg je altijd de grootste zomerhits voor je kaders. En ik val ook weer twee. 18 weken stond ze in de Nederlandse hitlijst genoteerd in de zomer van 2016. Himari en Don't Be So Shy. Een van die lekkere plaatjes die ook nog een keer uitgeroepen is als power dance tip toen de tijd. Jawel. En voordat we, jawel, de dames van Double Vision. Eenmalige zomerhit in de zomer van 1995. En dat heette Naak, Naak, Naking. Naak, Naak, Naak. Beetje guilty pleasure, hè, eigenlijk. Maar toch wel lekker.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Hoop op mooi weer. De zinnen van de zaterdagavond van RTV Krimpen. Ja, die heeft al mooi zometeen. Zometeen ga ik hem draaien. De Power Hitship. Die is vanavond van Justine. Samen met zangeres Sam Harper en Just a Little. En die Sam Harper die scoort op dit moment op de ene hit en de andere hit. Met dance-producties die uitgebracht zijn. Maar dit moet een commerciële radioplaatje worden. En dat wordt het ook. En die is vanavond uitgebracht Power Hitship. Just a Little, joh, zo. Maar eerst deze oude Power Hitship van weken, zeg ik, maanden geleden. Another 45 Ultra. Dit is Talk to You. Oké, ik hou mijn mond van.

0: Bouw deze vanavond Just A, samen met inderdaad Sam Harper en Just A Little. Houden we wat ook al gebruikt is door de Bingo Boys. Die hebben hem ook een keer op de plaat gezet. Jawel. En voor Another 45, te veel zeggen Another, featuring 45 Ultra en Talk To You. Nummer 2 op dit moment, 3 in de NL's hitlijst genoteerd. Tijd voor de Foute Discoplaat. Neem je mee naar de zomer van 1987. Italië was er helemaal in. En jawel, was één meneer die had een potpourri van allerlei Italiaanse hitjes gemaakt. En dan krijg je dit. Francesco Napoli.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.

0: Het leuke is, ik kan geen Italiaans, dus ik zing het een beetje fonetisch mee, zeg maar. Het is de zomerplaat uit Italië. Nee,
1: 1987.
0: Jawel, Francesco Napoli die had zoiets van... ik ben liever lui dan dat ik muziek maak. Dus die pakte de beatlijn van Modern Talking, Brother Louie. En die had een potpourri van allerlei Italiaanse hitjes, zeg maar, aan elkaar geplakt. En dan krijgen dit, de foute disco plaat, Francesco Napoli en Bala Bala.
1: Dance. Power Hit Radio.
0: Dit is Melanie C. I Turn to you op de radio hier.

0: Les heb je op het radio. Je neemt de zomerrit uit 1993. The Key and the Secret van de Urban Collective. Die kwam echt in de zomer uit. En dat werd uiteindelijk nog een winterrit ook. En u neemt het plaatje van Anne Lee uit de zomer van 1999. Eenmalig hit. Two times. Dan krijg je de Les heb. En het heet dan The Key and Two Times the Secret. Nee, die heb je gehoord. Dat wilde ik zeggen, ja. Al die knopjes hier van het BPNL. Zometeen deel 3 van de Power Dances, Ritmen van de Zomer. En daarna, vanaf 11 uur, in het kader dat het vandaag Pride Day is, doen wij de beste Pride roze feesthits op de radio. Dus Anita Meijer, Crucified en noem ze maar op. Nou, in ieder geval vooralsnog, zometeen eerst deel 3 van de show, dus hou hem gewoon aan.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. RTV-Krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV-Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: En welkom bij deel 3 van de show.
5: Ik wens jou enorm veel seks. Succes.
0: Dankjewel.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

zo broeierig warm in de studio. Misschien bij jou in de radio ook wel. Misschien komt de warmte uit je radio gestraald. Nou, in dit geval ook derde uur van de Rippen van de Zomerstad. Boordevol lekkere broeierige zomerrits. No Man's Land komt eraan. Let's Kylie Minogue.

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Dolce Vita, Ryan Paris. Famous on a Playa. Ray Sierra, dat waren allemaal grote zomerhits. Ja, dat was er nog één. En hetzelfde jaar als Cordes Aveo en hits.
2: Hans de Jong.

0: dat melodietje. Maar er is toch heel veel mensen al gebruikt. Onder andere diverse voetbalplaatjes. En nu zit hij in de nieuwe zinger van Criss Cross Amsterdam. Samen met Luis Sonza en Willy Dillon. En dan krijg je Mia Mai. Dat heb ik gehoord in de war 1983. Er was nog een zomerrit. En het was zijn gazebo, wederom uit Italië. I like Chopin, hoorde hier.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En volgende week is Disco Wimpen er weer.
2: Het is Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
1: Ja, die gaan we zo even draaien. De Power Dance Hits Rippen van de Zomer Anthem 2026 uitgeroepen. Is voor de second voice. Let me be, dan ga je horen. Maar eerst Narcotic Trust.
2: Power Dance Hits.

RTV Krimpromat. Jij weet het, wij weten het. 100% hits. Hit Radio. Power Dance Hits. Power Hit Radio.

avond als de zon net onder is gegaan bij zo'n lekkere nazon plaatje. De Power Race is de ripper van de zomer Anthem 2026. Deze is van The Second Voice en die heet Let Me Be. En we blijven nog steeds draaien. En nummer 1, de tipperaar, dus ben benieuwd of hij de top 40 gaat halen. Go!

0: van Summer Hits.
1: En de vormplaat uit 2004, dat is een mooi voorbeeld. Die begon in de lente. En uiteindelijk ging die langzaam door. Uiteindelijk werd het een dikke, vette zomer in. Dat wil zeggen, hij ging van de lente zo de zomer in. En aan het eind van de zomer ging hij uit de hitlijsten. Dan kan ik trusten, Like It, hoor je hier op de radio.
2: Dit is het ritme van de zomer met Hans de Jong.
1: En laten we eens teruggaan naar de zomer van
3: 1989.
1: Een van de platen die toen een hit was, kwam uit de film. Die heette Do The Right Thing. En je raadt het al, dat nummer heet ook Do The Right Thing. En wordt gezongen en gerapt door Red Hat Kingpin en de FBI. Dat hoor je nu op de

0: doet het weer, hoor. Hij doet het weer. De Belgische DJ Felix de Laat. Oftewel Last Frequencies. Hij scoort weer de zomerrit in Nederland en België. En misschien ook wel in de rest van Europa. En de singeltje dat heet Live It All. En oude Paul is er geweest van een paar weken geleden. En nu hoog in de Nederlandse hitlijsten. En daarvoor hadden we Red Hat King Pink in de FBI. Do the Right Thing, 1989.
1: RTV, Kripper en Laat.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpen en Waard. De hele zomer door RTV Krimpen en Waard.
3: Hans de Jong.
0: En die heeft hem, hoor. We gaan hem zo draaien. Maar even overnieuw. Ja, ik was even alle knopjes aan het wegzetten. Wat gaan we doen het komende half uur in de derde gedeelte van de Power Dance? De ritme van de zomer. De Power Dance is al voor je klaar. Een hitschijf. En ook nog een dance classic van de 90's. En natuurlijk de hits op de radio. Alize komt eraan. Mo Lolita na No Mercy, Please Don't Go.

zomerhit uit 2001. Uit Frankrijk ook al afkomstig. Mooi Lolita. Het gezongen door de dame die maar één groot hit had in Nederland. Wat ze in Frankrijk doet, weet ze niet. Maar Alizé is haar naam. En die scoorde toen een hit in 2001. Die heb je gehoord. Bij de Void No Mercy, Please Don't Go was de weer hit single. Naar When I Go and When I Die With You. Hoorde je.

0: 9 juli 1984 was een halve wolktedag. Temperatuur van ongeveer 21,5 graden. En op de radio de hele Afro-maandag hoorden we deze plaat voorbij komen. En het zou een grote hit worden. Nick Kershaw, hij scoorde een grote hit. Maar eerst voordat hij een hit scoorde, was hij...
1: Afro's radio en televisie.
0: Met deze hit single, I Won't Let

9 juli 1984. Nick Kershaw, Show, I Wanna The Sun Go Down, heel avondmaandag. Als radio en televisie. En zo meteen heb ik hem voor je. Hou Paulus in van vorige week. Moving to the Sun. Duke Gell samen met Ultra Naté. Maar eerst die monster nummer 2 van dit moment.

0: Paulus heeft vorige week Moving to the Sun, Ultra Nate als zangeres. We krijgen Yuka Helden als producer erbij. Nou, heerlijke plaat. Tijd voor de House Classics van de 90's. Neem je mee naar de zomer van 1985-95. Met Fatboy Slim, oftewel Pizza Man op de radio.
1: Power Dance
0: is Sex on the Street.
1: House Classics van de 90's.

Yeah!

0: die zomer van 1995 heeft meegemaakt. Die is met deze plaat helemaal uit zijn dakpannetje gegaan. In de discotheek in Jurette de Mar, Salau, Ibiza, Mallorca, Creta, Kos, waar je ook was. De hele zomer hoor je deze. Oh,
1: zo leuk. Zo leuk. Je blijft luisteren.
0: De house classics van de 90s, van de Pizza Man, oftewel Fatboy Slim. En Sex on the Street, dat is house classic van de 90s. Wauw, lekker. Met u de Paul Rensip, Just Stay, Sam Harper, Just a Little.
2: We're dead.

we hopen dat het een groot hit gaat worden. Just Stay, vanavond drie keer geruit als Power Dance Hit. Samen met zangeres Sam Harper en Just a Little. Zometeen deel 4 van de Power Dance Hit ribben van de zomer. En dan gaan we terug naar de Pride Hits. De beste Pride Hits, de lekkerste foute Pride Hits kan je verwachten. Eerst terug naar de Nederlandse hitlijsten. Deze oude Power Dance hebben op het randje van de derde uur. Dit zijn de jongens van

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Hey, hebben we zin in heel veel foute hits?
7: Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Juni van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

0: een vrouwtje met opgespoten lippen en heel veel grote borsten. We nemen een mannetje erbij die nogal vrouwelijk ingesteld is. En we nemen een soort Mozart 2.0 figuur erbij. Wat krijg je dan? Dan krijg je naar het Army of Lovers en de Crucified. 1991 hadden zij een hit te pakken met naar het Crucified. Nou, hoe fouter en hoe roze wil je het hebben, zou ik kunnen zeggen. We zijn bezig met een foute hitsparty en dan een roze editie, oftewel de Pride editie. Ja.
1: Klammertje roze!
0: Voor hadden wij 2023 gehaald, een spraakmakende videoclip. Dat was een complete seks zat erin. Troy Sivan had er toen een hit mee met Rush. En we zijn bezig met de foute hitsparty.
2: The beats are still going strong. Hans de Jong. The beats are still going strong.
0: Heb je het over roze? Mag deze dame niet ontbreken. Haar naam is Divine. Had verschillende hitsingles onder het kopje van High Energy. En dit is er eentje van Shoot Your Shot. Dat hoor je hier. Foute hitsparty, de Pride Edition.

0: mannetjes die allebei een roze hoesje hebben. Ja, dat kan wel net. Mijn jingle computer liep net vast, dus ik kon het net niet even laten horen wat ik eigenlijk wilde doen. Maar dat was Del met dit.
1: Dit is homo-muziek.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het was inderdaad Sing with Sebastian. 1995 had hij een grote hit te pakken met inderdaad Shut Up and Sleep With Me. En daarvoor hadden we Divine en Soetje Zat, ook uit de jaren 80. Oh, wat heerlijk. Dit is ook zo'n roos plaatje. The Village People.

Kan je me nak, Madonna, Donna Summer, Diana Ross en nog een aantal artiesten. Dat zijn van die gay voorbeelden die het goed doen bij de gays, bij de lesbiennes en al wat er tussenin zit. Dus ja, in dit geval konden Lady Gaga niet laten ontbreken. Born This Way heeft allemaal te maken daarmee met het

0: vandaag in Amsterdam geweest. Heb je de Pride meegemaakt? En kom je thuis en zet je radio aan. Dit is de afterparty. Je kan nog genieten van de foute Pride Hits.
1: Lekker fout. Dit is de foute Hits Party.
0: Ja, dat waren de Pet Shop Boys. In 1999 hadden zij een hit te pakken. En ook al een beetje typisch roosachtig New York City Boy. Het is tijd voor de nummer 1 Pride Hit. Anita Meijer op
1: draaien. Dance Hits.
2: 1981.

0: 1981 wist Anita Meijer nog niet dat dit eruit zou groeien tot een homo-klassieker, zeg maar.
1: Doe het maar uit!
0: Nee hoor, Martien, je houdt er best wel van. In de jaren 90 of in de jaren 90 zero's, toen zond BNN ook altijd de homo top 100 uit. Nou, daar stond hier geregeld nummer 1. Anita Meijer, Why, Tell Me Why, hoor je hier bij de Foute Hits Party in de Pride Edition. En nu in de houding van Madonna. Ze hoorde in 1990 een hit met een bekende dans. Dus ik zou willen zeggen, dames en heren, strike a pose, dit is een folk.

Natuurlijk mag ABBA niet ontbreken. Ook zo'n lekkere foute Pride Party. En dat heette na Dancing Queen 1976. En daarvoor Madonna. En zij bezong en danste de Vogue erop los. We zijn bezig met de Pride editie van de Foute Hits Party. En de hele dag kon je al bij onze collega's van de Afro Tros, wilde ik zeggen, van de Afro de Pride meemaken via NPO 1. Dat was vanaf 12 uur tot een uurtje of 4. En ze zenden ook nog een compilatie uit op NPO 3. Dat kan je dan zien bij de Afro. Inderdaad, op NPO 3 een compilatie van dit hele Pride gebeuren. En dit is zo'n plaatje van King.

0: overtuigd zijn hoe deze plaats heet, zeg maar.
1: Alleen de foutste hits hoor je hier. Dit is de Foute Hits Party. Dance hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard.
0: Beyoncé valt natuurlijk ook in het rijtje wat ik al eerder noemde. Van Madonna tot en met Diana was. Nou, noem ze allemaal op. Lady Gaga, Kylie Minogue. Allemaal van die gay iconen. Ja, stylisten zeg maar. Nou, dit is gewoon ook een plaatje van Beyoncé, Run the World Girls. Alle dames en heren hebben. We kunnen het laat doen, zeg maar. Ja, heerlijk toch?
1: RTV. Knipper
0: en
1: baard.
0: Ja, en dan moest ik even kijken welk knop ik nu moest hebben. Want ik had nog een jingle staan klaar. Staan maar even. Ja,
1: alleen de foutste hits hoor je hier. Dit is de Foute Hits Party.
0: Ja, we zitten natuurlijk met z'n allen op te wachten. Natuurlijk.
2: Dit is homo-muziek.
0: Daar komt hij hoor.
3: 1982.
0: Je kan een frase meezingen. Hij is zo lekker fout en lekker roze. Dit is Upside Down. Dit is Vanessa.

0: foute hisparty. RTV Knipperwaard.
1: Ik ga voor de meid die ik zo lekker rommelig en moeilijk vind lopen. Ik wil het gewoon nog eens zien, want ik heb in mijn panty gepiept. Dus ik ga voor jou, schat. Heerlijk.

0: Hey RuPaul, wat wil je eigenlijk zeggen?
1: I have one thing to say. You better work.
0: Ik denk wel de bekendste drag queen van heel de wereld. RuPaul, dankzij RuPaul's Drag Queen Race. Ga maar wat hij presenteert om drag queens een kans te geven. En had de hit in 93 met de naam Supermodel, You Better Work.
2: Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval.
0: Er is niks aan te doen, Gira.
3: Foute hits party.
0: Nog even één plaatje van de Weather Girls. It's Raining Man. Wat bedoel je? Foute hit. Foute Fridays. Tot en met 12 uur kan je genieten van de beste Fridays. Hi ladies, how are you doing?
4: Hi, we're your Weather Girls.
5: Uh-huh.
4: And have we got...

0: Tot zover de Foute Hits Party, de speciale Pride editie. De lekkerste, foutste, roze plaatjes. Allemaal te maken met de Pride Day Today vandaag in Amsterdam. Donna Summer, I Feel Love en de Weather Girls, It's Raining Man waren de laatste twee plaatjes. Bedankt voor het luisteren. Hoop dat je het leuk vond. Volgende week zijn we er weer met Rippen van de Zomer. De Power Insights vanaf 8 uur tot en met 11 uur. Had je ook een fijn weekend toegewenst. En mevrouw, wat wilt u zeggen?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Tot volgende week.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de twee piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
7: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

gedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. Mambo number 5.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: Info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.